0: Roulette FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu...
2: Nachtmix.

0: 30 FM.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord in de komende

0: 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen, maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: service, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren van de speciale chat van dat platform gebruik gemaakt. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is ook afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Prinses Ariane heeft gisteravond voor het eerst een staatsbanket bijgewoond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen het Japanse keizerspaar. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Het weer zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: baby.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
7: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getale uitvallen.
6: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
8: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
6: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Jirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. De man van 57 overleefde dat niet. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. Het weer: zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat hier en daar een kleine file in de regio. Onder andere op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Manerbroek en Veenendaal. 3 kilometer en ongeveer 5 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt.

0: adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
3: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
2: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
4: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
2: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt in volle gang. Maar in de regio valt het gelukkig wel mee qua drukte. Wel valt er wat op de A28 richting Utrecht. Bij De Bilt stond een auto in brand. Door de bergingswerkzaamheden blijven nu 2 rijstroken dicht. Vanaf Maarn een file van 9 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Vanuit De Bilt is dit
1: Roulette FM.
6: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Veel jongeren zeggen dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens anders terecht kunnen met hun verhaal. Het weer, zonnig en in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden.

0: Tim Schaap van de ANWB. De dagelijkse files veroorzaken nog steeds de meeste vertraging in de regio. Er is één file die er met kop en schouders bovenuit steekt. Op de A28 Amersfoort-Utrecht file tussen Soesterberg en De Bilt. 9 kilometer en 20 minuten komt door bergingswerk na een autobrand. Voorlopig zijn er nog twee rijstroken dicht. Verder de A1 naar Amersfoort. Daar file tussen Naarden en Blaricum. 7 kilometer, ongeveer 10 minuten. En tot slot de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 10 minuten extra op de klok. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Kijk op overnameadvies.nl.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
7: In de buurt. Roulette FM.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
9: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden. Het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
8: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
10: Wat je ook vaak ziet gebeuren, dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment mensen er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit angst voor de gevolgen.
8: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is langzaam maar zeker op zijn retour eigenlijk. De files worden alweer snel korter. Dat merk je bijvoorbeeld op de A12 naar Utrecht. Tussen Wageningen en Veenendaal nog 5 minuten. De A28 dan naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Een klein kwartiertje over 8 kilometer. En voor Ravenstein viel op de A50 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Valburg om en nabij 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: de FM Regio Nieuws.
1: Wijk bij Duurstede en het COA hebben definitieve afspraken gemaakt over de opvang van maximaal 75 asielzoekers. De sporthal op sportcomplex Mariënhoeve wordt tot uiterlijk 1 september gebruikt als opvanglocatie. Het COA geeft aan dat de locatie 24 uur per dag beveiligd wordt met camera's en de inzet van beveiligers. Ook komt er een telefoonnummer dat altijd bereikbaar is voor omwonenden. Voor de bewoners van de noodopvang worden er dagelijks activiteiten georganiseerd. De gemeente meldt dat al 130 vrijwilligers zich hiervoor hebben ingeschreven. Een definitieve datum waarop de asielzoekers komen is nog niet bekend. Uiterlijk op 1 september is de sporthal weer beschikbaar voor de sportclubs en scholen. De gemeente levert uiterlijk eind 2026 een evaluatie waarin gekeken wordt naar veiligheid, leefbaarheid en de samenwerking tussen betrokken partijen. Vandalen van Palestine Action Nederland hebben het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht dinsdagavond beklad en vernield. Op Instagram hebben ze beelden van de gewelddadige actie gedeeld. Zo is te zien dat de vandalen met veel kracht oranje verf tegen de ingang van het gebouw op Utrecht Science Park gooien. Ook worden brandblussers tegen de ruiten gesmeten en met een hamer wordt er op de ruiten van de ingang geslagen. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat het om een groep van 5 in het donker geklede personen ging. De Universiteit Utrecht gaat aangifte doen van de vernielingen. En sport, hockey, de Italiaanse international Davide Arosio speelt komend seizoen bij SCAC Heren 1. De 25-jarige spits komt over van het Belgische Heracles. Arosio speelde 33 interlands voor Italië. Verder speelde hij bij topclubs in zijn vaderland, in Spanje, Argentinië en Engeland. Hij zegt trots te zijn om met SCAC nu in de Nederlandse hoofdklasse te kunnen spelen. Volgens hem de sterkste hockeycompetitie ter wereld. Het bestuur van de Bilthovense hockeyclub meldt dat Davide Arosio vanwege zijn ervaring ook als trainer de coaching van JO14-1 onder zijn hoede neemt en ook voor andere teams in de opleidingslijn trainingen zal gaan verzorgen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer in de regio, maar op de meeste plekken is de spits nu echt aan het oplossen. Op de A12 Arnhem-Utrecht nog file tussen Veenendaal en Maarsbergen. 4 kilometer en 10 minuten. Verder de A50 naar Os, tussen Valburg en Ravenstein, ongeveer 6 kilometer. En tot slot nog even naar de N325 Nijmegen-Arnhem, tussen het Gelderdoom en Presikhaaf, 5 kilometer en bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.

0: Roulette FM.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo en Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Alleen op de A50 van Arnhem naar Os. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is nog net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
3: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

joking, right? Okay, so you got a car.

0: Met de FM Regio Nieuws.
1: De politie heeft 4 jonge mannen uit Utrecht aangehouden voor de mogelijke betrokkenheid bij plofkraken in Bilthoven, Laren en IJsselstein. Het gaat om mannen van 17 tot 19 jaar die in wisselende samenstelling de plofkraken zouden hebben gepleegd. De eerste plofkraak was op 17 februari aan de Vinkelaan in Bilthoven rond 5 uur 's ochtends. Hier ging een explosief af bij de Sealback-automaat waar ondernemers hun contanten storten. De mannen hebben eind maart 2 geldautomaten in Laren en Lopik opgeblazen. Of de verdachten betrokken waren bij de plofkraak enkele weken geleden in winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven is niet bekendgemaakt. De 4 zitten nog vast en moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechtercommissaris. Het gaat slecht met de steenuil in Nederland. Vrijwilligers en vogelwerkgroepen kunnen daarom vanaf medio juni gratis hagen en bomen aanvragen bij Vogelbescherming. Door het verdwijnen van hagen, bomen en kleinschalig landschap in landbouwgebieden neemt het leefgebied van de kleine uil steeds verder af. Zo gaf vogelexpert Gert Ortens uit Zeist al op Omroep Zout aan dat in het Kromme Rijngebied steenuilen met een lantaarntje gezocht moeten worden. Om de achteruitgang te stoppen is Vogelbescherming Nederland een actie gestart waarbij bomen en struweelhagen gratis aangevraagd kunnen worden. De planten zijn speciaal geselecteerd om het leefgebied van de steenuil aantrekkelijker te maken. Het kunstwerk L'Oiseau Bleu, dat meer dan 60 jaar in de Ariane de Ranitz school aan de Blauwe Vogelweg in Utrecht hing, is woensdagochtend weggehaald. Het kunstwerk wordt voorlopig opgeslagen in het gemeentelijk depot. L'Oiseau Bleu is 8 meter lang en op het hoogste punt bijna 3 meter hoog. Samen met de betonnen muur waarop het kunstwerk is bevestigd weegt het bijna 20.000 kilo. Het werk is in de jaren 60 gemaakt door de Utrechter Gerrit van het Net. Ruim een jaar geleden startte de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het kunstwerk, maar die heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. De gemeente zoekt daarom samen met de erfgoedvereniging Bond Heemschut verder naar een publiek toegankelijke plek voor L'Oiseau Bleu.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

10:15 komt Evelientje uit haar bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt oranje bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 zag ik ze bellen aan haar deur. Ze maakte lachend open en ik ruik een zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood. Ach, dude, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren worden rood.

zoek grote stop. Zeep zucht en ze lacht er tanden bloot. Ze was mijn vuile haar en ze lacht zich bijna dood. Zeep zucht en ze lacht er tanden bloot.

15 over 11 kijken ze samen naar tv. Je weet wel zoete koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat. In dat lekkere bed.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing.

0: Megens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle, tussen Epe en Heerde. De vertraging is een kwartier, het heeft te maken met een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Wijk bij Duurstede en het COA hebben definitieve afspraken gemaakt over de opvang van maximaal 75 asielzoekers. De sporthal op sportcomplex Mariënhoeve wordt tot uiterlijk 1 september gebruikt als opvanglocatie. Het COA geeft aan dat de locatie 24 uur per dag beveiligd wordt met camera's en de inzet van beveiligers. Ook komt er een telefoonnummer dat altijd bereikbaar is voor omwonenden. Voor de bewoners van de noodopvang worden er dagelijks activiteiten georganiseerd. De gemeente meldt dat al 130 vrijwilligers zich hiervoor hebben ingeschreven. Een definitieve datum waarop de asielzoekers komen is nog niet bekend. Uiterlijk op 1 september is de sporthal weer beschikbaar voor de sportclubs en scholen. De gemeente levert uiterlijk eind 2026 een evaluatie waarin gekeken wordt naar veiligheid, leefbaarheid en de samenwerking tussen betrokken partijen. Vandalen van Palestine Action Nederland hebben het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht dinsdagavond beklad en vernield. Op Instagram hebben ze beelden van de gewelddadige actie gedeeld. Zo is te zien dat de vandalen met veel kracht oranje verf tegen de ingang van het gebouw op Utrecht Science Park gooien. Ook worden brandblussers tegen de ruiten gesmeten en met een hamer wordt er op de ruiten van de ingang geslagen. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat het om een groep van 5 in het donker geklede personen ging. De Universiteit Utrecht gaat aangifte doen van de vernielingen. En sport, hockey, de Italiaanse international Davide Arosio speelt komend seizoen bij SCAC Heren 1. De 25-jarige spits komt over van het Belgische Heracles. Arosio speelde 33 interlands voor Italië. Verder speelde hij bij topclubs in zijn vaderland, in Spanje, Argentinië en Engeland. Hij zegt trots te zijn om met SCAC nu in de Nederlandse hoofdklasse te kunnen spelen. Volgens hem de sterkste hockeycompetitie ter wereld. Het bestuur van de Bilthovense hockeyclub meldt dat Davide Arosio vanwege zijn ervaring ook als trainer de coaching van JO 14-1 onder zijn hoede neemt en ook voor andere teams in de opleidingslijn trainingen zal gaan verzorgen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid?

0: lang, wekelijks in uw brievenbus.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht. 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het weer, zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
4: Straks, middagmix. Nu tot 1 uur, die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in hun huis in Meerstad bij Groningen zijn een man en een vrouw van 53. Het zou gaan om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie aangehouden. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. Het weer volop zon, 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. Explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is er brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting.

0: discussie opgeleid om paardenkoetsen in het centrum van New York te verbieden. Het afgelopen jaar waren er 8 incidenten, maar niet eerder viel er een dode. Het weer zonnig en droog, 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file in het midden van het land op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht, tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort. Daar heb je nu 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech zijn er 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Wijk bij Duurstede en het COA hebben definitieve afspraken gemaakt over de opvang van maximaal 75 asielzoekers. De sporthal op sportcomplex Mariënhoeven wordt tot uiterlijk 1 september gebruikt als opvanglocatie. Het COA geeft aan dat de locatie 24 uur per dag beveiligd wordt met camera's en de inzet van beveiligers. Ook komt er een telefoonnummer dat altijd bereikbaar is voor omwonenden. Voor de bewoners van de noodopvang worden er dagelijks activiteiten georganiseerd. De gemeente meldt dat al 130 vrijwilligers zich hiervoor hebben ingeschreven. Een definitieve datum waarop de asielzoekers komen is nog niet bekend. Uiterlijk op 1 september is de sporthal weer beschikbaar voor de sportclubs en scholen. De gemeente levert uiterlijk eind 2026 een evaluatie waarin gekeken wordt naar veiligheid, leefbaarheid en de samenwerking tussen betrokken partijen. Vandalen van Palestine Action Nederland hebben het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht dinsdagavond beklad en vernield. Op Instagram hebben ze beelden van de gewelddadige actie gedeeld. Zo is te zien dat de vandalen met veel kracht oranje verf tegen de ingang van het gebouw op Utrecht Science Park gooien. Ook worden brandblussers tegen de ruiten gesmeten en met een hamer wordt er op de ruiten van de ingang geslagen. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat het om een groep van 5 in het donker geklede personen ging. De Universiteit Utrecht gaat aangifte doen van de vernielingen. En sport, hockey, de Italiaanse international Davide Arosio speelt komend seizoen bij SCAC Heren 1. De 25-jarige spits komt over van het Belgische Heracles. Arosio speelde 33 interlands voor Italië. Verder speelde hij bij topclubs in zijn vaderland, in Spanje, Argentinië en Engeland. Hij zegt trots te zijn om met SCAC nu in de Nederlandse hoofdklasse te kunnen spelen. Volgens hem de sterkste hockeycompetitie ter wereld. Het bestuur van de Bilthovense hockeyclub meldt dat Davide Arosio vanwege zijn ervaring ook als trainer de coaching van JO14-1 onder zijn hoede neemt en ook voor andere teams in de opleidingslijn trainingen zal gaan verzorgen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Ze zit in beperkingen. Dat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan de advocaat. Meer bijzonderheden over deze zaak wil de politie niet kwijt. Zonder dat nabestaanden het wisten, zijn in Dordrecht 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. 6 jaar geleden liepen de grafrechten af van een aantal overledenen. Een medewerker van een begraafplaats, Dubbeldam, besloot toen de lichamen te verplaatsen naar begraafplaats.

0: Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Komende maanden wordt boven weidegebieden met drones gecontroleerd of dieren last hebben van hittestress. De NVWA wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. Het weer, de zon schijnt, kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file door een vrachtwagen met pech op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort sta je bijna een kwartier in de file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
3: Roulette FM.
2: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.
3: Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: De politie heeft 4 jonge mannen uit Utrecht aangehouden voor de mogelijke betrokkenheid bij plofkraken in Bilthoven, Laren en IJsselstein. Het gaat om mannen van 17 tot 19 jaar die in wisselende samenstelling de plofkraken zouden hebben gepleegd. De eerste plofkraak was op 17 februari aan de Vinkelaan in Bilthoven rond 5 uur 's ochtends. Hier ging een explosief af bij de Sealback-automaat waar ondernemers hun contanten storten. De mannen hebben eind maart 2 geldautomaten in Laren en Lopik opgeblazen. Of de verdachten betrokken waren bij de plofkraak enkele weken geleden in winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven is niet bekendgemaakt. De 4 zitten nog vast en moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechtercommissaris. Het gaat slecht met de steenuil in Nederland. Vrijwilligers en vogelwerkgroepen kunnen daarom vanaf medio juni gratis hagen en bomen aanvragen bij Vogelbescherming. Door het verdwijnen van hagen, bomen en kleinschalig landschap in landbouwgebieden neemt het leefgebied van de kleine uil steeds verder af. Zo gaf vogelexpert Gert Ortens uit Zeist al op Omroep Zuid aan dat in het Kromme Rijngebied steenuilen met een lantaarntje gezocht moeten worden. Om de achteruitgang te stoppen is Vogelbescherming Nederland een actie gestart waarbij bomen en struweelhagen gratis aangevraagd kunnen worden. De planten zijn speciaal geselecteerd om het leefgebied van de steenuil aantrekkelijker te maken. Het kunstwerk L'Oiseau Bleu, dat meer dan 60 jaar in de Ariane de Ranitz school aan de Blauwe Vogelweg in Utrecht hing, is woensdagochtend weggehaald. Het kunstwerk wordt voorlopig opgeslagen in het gemeentelijk depot. L'Oiseau Bleu is 8 meter lang en op het hoogste punt bijna 3 meter hoog. Samen met de betonnen muur waarop het kunstwerk is bevestigd weegt het bijna 20.000 kilo. Het werk is in de jaren 60 gemaakt door de Utrechter Gerrit van het Net. Ruim een jaar geleden startte de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het kunstwerk, maar die heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. De gemeente zoekt daarom samen met de erfgoedvereniging Bond Heemschut verder naar een publiek toegankelijke plek voor L'Oiseau Bleu.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Eli Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat een korte file op de A12... Duitse grens richting Utrecht bij knooppunt Grijshoort. Door een pechgeval heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de Vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth van Defensie gezegd in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Elie Wahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten, omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse Voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi. De voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. De wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander. De Oranjevrouwen moeten de play-offs spelen omdat het elftal van Arjan Veurink als tweede was geëindigd in de kwalificatiegroep. Alleen de groepswinnaar plaatste zich direct voor het WK van volgend jaar. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweersbuien. Morgen nog warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A28 van Zwolle naar Groningen tussen Staphorst en Zuidwolde. Door een ongeluk is de vertraging daar opgelopen tot bijna een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten. En er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. Daardoor zijn ze nog zeker 2 jaar te gebruiken. De VS zei begin deze maand dat er plannen waren om 4 meetstations te ontmantelen. Maar dat zou problemen opleveren, omdat ze worden gebruikt om de golfstroom te bestuderen die van invloed is op het klimaat in Europa. Het weer, zonnig, het kan tropisch warm zijn. Temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de weg, want de spits begint met vertraging op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, daar ben je bijna een kwartier langer onderweg. De A28 van Zwolle naar Groningen is na een ongeluk bij de wijk weer vrij. Daar heb je nog een paar minuten oponthoud. Verder ontstaan er nu langzaam maar zeker veel meer files, maar de meeste leveren enkele minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft een tienermeisje uit Meerstad bij Groningen aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, een echtpaar van 53. De man en de vrouw werden vannacht gevonden in hun huis. De VS bekijkt welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft minister Hegseth gezegd. Hij zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. Het elftal van Ivoorkust moet het zaterdag in de wedstrijd tegen Duitsland doen zonder speler Elie Wahi. Hij mag Canada niet in, omdat hij in Frankrijk verdacht wordt van matchfixing. Het weer, zon en het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt langzaam steeds drukker, ook op de wegen in het midden van het land. Maar de meeste files leveren nog niet al te veel vertraging op. In de meeste gevallen heb je zo'n 5 minuten tijdverlies. Alleen op de A50 van Arnhem naar Os, daar rijdt het langzaam tussen Heteren en Ravenstein en heb je een kwartier vertraging. En je hebt 5 minuten oponthoud op een aantal wegen zoals de A6, Lelystad richting Emmeloord bij Zwifterband, de A28 Utrecht-Amersfoort bij Soesterberg en de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consumentenmarkt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Een man en een vrouw uit Dalfsen in Overijssel zijn veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun kinderen. Volgens de rechter is bewezen dat ze hun dochter van 11 en zoon van 6 vorig jaar ontvoerden nadat die uit huis waren geplaatst. Ze namen de kinderen mee naar een appartement in Oudenaarde in België. Een dag later vond de politie hen en werden de ouders aangehouden. Die zeiden tijdens de rechtszaak dat hun kinderen onterecht waren afgepakt. Omdat de ouders al in voorarrest hebben gezeten, hoeven ze niet meer de cel in. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. En bezoekers wordt geadviseerd om goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of ander hoofddeksel te dragen. Dan het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land is de avondspits ook in volle gang, met op dit moment zo'n 70 kilometer file in totaal. Een paar files vallen op de A12 Utrecht richting de Duitse grens, voor 7 na een kwartier oponthoud. A28 Utrecht-Zwolle voor Amersfoort-Vathorst staat 13 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Vertraging 10 minuten. Kwartiervertraging heb je ook op de A50 van Arnhem naar Os voor Ravenstein. En tenslotte de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
14: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur Vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. En festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Het weer, veel zon bij 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. En morgen wordt het maximaal 35 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is de avondspits nog altijd in volle gang, met zo'n 70 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A12 Utrecht-Duitse grens voor 7 naar 20 minuten extra reistijd. A50 Apeldoorn richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek een kwartier oponthoud. En de A325 tenslotte Nijmegen richting knooppunt Velperbroek voor Westervoort is een ongeluk gebeurd. Kost je bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. Daardoor zijn 3 mensen overleden en raakten 10 mensen besmet. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Voor hen loopt die over enkele weken af. Daarmee is de uitbraak van het Hanta-virus voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. En verder blijkt uit het rapport dat er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. Een dag later werden de ouders aangehouden. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. Dan nog het weer, veel zon en in het zuidoosten tropisch warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer en morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is de vertraging 25 minuten. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Knappend Hattermerbroek heb je een kwartier tijdverlies. A50 Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en Knappend Hattermerbroek ook 25 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os tussen Knappend Valburg en Ravenstein is de extra reistijd nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Vanuit de Beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De passagiers van het cruiseschip Hondius, die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hanta-virus. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de autoriteit Consument en Markt. Afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Het weer, het is warm bij 26 tot 32 graden. Later vanavond en vannacht kans op onweer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land nog vertraging op de A12 Utrecht richting Duitsland. Bij 7 naar 8 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. A28 Amersfoort Zwolle tussen Harderwijk Zuid en Afrit Elspeet 10 minuten vertraging. A50 tenslotte Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde Zuid en Hattem. Daar staat 5 kilometer file en dat kost je ook daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
11: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
10: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Bij Soesterberg is de rechterrijstrook dicht, vertraging 10 minuten. En de A28 Amersfoort Zwolle voor afrit Elspeet, een kapotte auto. Staat 4 kilometer file en de vertraging is daar ook 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu lokaal kabaal Jordi van Angeren.
15: Roulette FM. Het wordt heel erg leuk vandaag.
14: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.
15: Grandioos.
16: Ja, heel blij.
17: Ik word hier weer helemaal blij van.
18: In de beeld hebben ze Roulette FM. Als je daar het geluid niet raadt, word je doodgeschoten.

Nickelback, When We Stand Together. Zag ik in de playlist staan, denk ik, ah, daar heb ik wel zin in wat dat betreft. Het is altijd een beetje een grap met Nickelback. Haha. Dat de een vindt het te gek, de ander vindt het helemaal niks. Het is altijd zo'n discussie over. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ah, dat is echt een... Hallo, dat is een rockband van niks, joh, Nickelback. Ik vind het een beetje zo haat naar Nickelback. Er zijn best wel wat nummers van Nickelback die ik heel erg gaaf vind. En misschien niet zo erg een labeltje opplakken. Ik denk dat het misschien meer te maken heeft dat voor bepaalde rockfans, voor bepaalde muziekliefhebbers, dat Nickelback dan niet zo ruig is. Terwijl ze wel denken dat Nickelback het ruig bedoelt. En misschien bedoelen zij het niet zo. Misschien denk jij er dat dan mee. Dus niet te veel oordelen, mensen. Daar gaan we het zeker in het programma ook nog wat meer over hebben. Over dat soort dingen. Hé, maar welkom. Dit is aflevering 137 van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Hier hoor je veel van hen. Veel over die lokale muziekartiest van jou. Je hoort dat van henzelf. Je hoort dat in de vorm van interviews, live muziek. Je weet ook waar je heen moet voor dat lokale talent buiten dit programma om. Rustig blijven zitten. Ik zag je wel bewegen. Het is ook veel te warm, joh. Maak je niet druk. Druk is voor pompen. Slecht grapje uit mijn eigen werkcategorie. Ga ik ook niet uitleggen trouwens. En de nieuwste muziek, die hebben we hier ook. En in dat opzicht zou ik zeker blijven hangen. Want we hebben echt... Nieuwer dan dit kan je het over het algemeen niet krijgen. Wil je met ons in contact komen hier in de studio? Dat kan. Dat vind ik alleen maar heel erg gezellig. Kan via allerlei socials van Roulette FM. Facebook, Insta, X. Je kan zo gek niet bedenken of Roulette zit erop. Ze zitten ook op iets als Blue Sky. Ik heb dat heel lang voor Blue Sky.

0: Wat er zeker open is, want Blue Sky, dat ga ik echt niet lezen. Overal kan je berichten achterlaten, maar dat ga ik niet volgen. Maar wat je wel kan doen om mij te bereiken, is WhatsApp aan kleunen. Het nummer 0616143680 staat voor je open. Je lijnen net open gegooid, dus al je berichtjes zijn welkom. Kom maar door. Vind het hartstikke leuk. Ja, en je kan ook naar YouTube gaan. Als je in de zoekbak van YouTube roulette FM helemaal aan elkaar typt, geen spaties tussen roulette en FM, dan vind je de stream onder de roulette FM account. En dat is belangrijk, want als je alleen roulette spatie FM doet, dan krijg je heel veel dingen. Dingen die misschien ook meer met je zoekgeschiedenis te maken hebben. En ik wil het ook niet weten, joh. Overigens, op dit moment is de livestream nog niet actief. En we gaan even kijken of dat gewoon goed gaat werken. Want we hebben wat problemen soms met het geluid. Maar dan zit je gewoon de audiostream aan op de site van Roulette FM. Of je gooit gewoon je radio aan, je DHB Plus radio. Of je analoge radio, om er iets te noemen. We zitten overal. En op allerlei smart devices kun je ons bereiken. Lokaal Kabaal als programma zit ook op allerlei socials. Facebook. Dat is een beetje zo. Er staat wel een hele hoop oud materiaal nog op van lang geleden. Daar moeten we nog steeds bij werken. Ik roep dat echt al wekenlang. Er zijn mensen die zijn nieuw in de studio. Die herkennen inmiddels dat ik dit al vaker heb geroepen. En denken, ja, doe het dan ook eens. We zitten ook op... naast Facebook zitten we ook op andere plekken. Ook op Instagram. Precies. @rfm_kabaal. @lokaal_kabaal. Ja, daar zitten we op met wat meer content die bijgewerkt is. Dat hebben we iets beter geregeld. De YouTube stream hebben we natuurlijk in combinatie met Roulette FM. En ja, ik zit vanuit mijn tijd dat ik nog bij Haarlem Ontvijs zat, zit ik ook als DJ op X nog. Het is met name eigenlijk om dingen te zoeken en dergelijke. Maar jouw berichtje is ook daar welkom. Moet je bij @debuurtvriendelijkeDJ zijn. Ja, en als je een beetje moeite hebt met dat te zoeken... Je schrijft het gewoon zoals je zegt. Precies. En stuur zeker een berichtje. Vinden we hartstikke leuk. Ik zeg wel, Henny van het Geluid, hij is er nog niet. Hij gaat er ook niet komen, want hij is lekker een avondje vrij. Dat is prima. Dus als je denkt, wat klinkt het geluid beroerd? Kan zijn dat het Henny's afwezigheid is die daar een hand in heeft. Die man die heeft op allerlei manieren handen. Ik ga dat volgende week wel een keer uitleggen. We hebben wel iemand anders nieuw in de studio. Iemand die ervoor zorgt dat in ieder geval de inhoud een beetje lekker klopt. Iemand die de inhoud hoog houdt. Iemand die me een beetje fact-checkt en een beetje in lijn houdt. We hebben nieuw in het team, Larissa van de productie.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Hey, welkom bij het team.
1: Dankjewel.
0: Mensen, kon je vorige week misschien al zien rondlopen via de YouTube-stream. Maar nu ben je er gewoon als lid van het team bij.
1: Ja, ik zat een beetje in het hoekje bij het raam, maar nu zit ik actief achter de microfoon een beetje mee te praten met jou.
0: Ja, hoe is dat?
1: Een nieuwe ervaring, moet ik eerlijk bekennen, maar een leuke.
0: Voor al die duizenden luisteraars die nu kennis mee maken. Mensen vragen ook al via de app, ben jij toevallig familie van Simon van de productie? Je hebt dezelfde achternaam blijkbaar.
1: Nee, helaas niet.
0: Nee, geen familie van... Dus we hadden vroeger in het begin bij het programma Simon van de productie. Dus voordat Henny en Evert er waren. En Evert is helaas inmiddels alweer weg. In ieder geval vooralsnog. En Henny gelukkig wel hier. Maar toen hadden we Simon. Simon van de productie. En nu hebben we Larissa. Larissa van de productie.
1: Ik heb er Simon overgenomen.
0: Ja, ja, precies. Dus mensen denken meteen... Hé, dezelfde achternaam, dat is familie. Is niet zo. Maar goed. Larissa is er dus bij. Dus die zorgt ervoor dat het allemaal wat dat betreft kloppend is... qua inhoud. Ja, en het is vanavond ook weer een uitzending bramvol gepakt, want ik heb twee gasten maar liefst te gast. Nikita en Jellaso zijn aanwezig in de studio. Die laatste natuurlijk een vriend van de show. Ze is hier vaker geweest. Ja, en dit uur gaan we ook... Normaliter gaan we dit uur een rondje doen langs de open mics. We gaan even kijken hoe dat qua tijd uitkomt in eerste instantie. Maar, ja, Harry Styles, hij heeft het land verlaten inmiddels. Tenminste, Harry Styles is weg, toch? Ja?
1: Ja, als het goed is wel nu, ja.
0: Als het goed is wel. Ik ga er even vanuit. Volgens mij zag ik zoiets op het nieuws voorbij komen. Hij was lid van One Direction. En op zich zijn de meeste op 1A, die is niet zo goed terechtgekomen. Hier zou even een hele slechte grap waarschijnlijk over gemaakt hebben. Maar het zijn allemaal vrij respectabele zangers geworden. En op zich, One Direction zelf, ook nog steeds wel leuke muziek. En hier te horen op Roulette FM. Ex-eerkertje zelfs, deze Kiss You.

0: Martin Jasper met onze earcatcher It Takes Two. Ja, en de earcatcher, hij wordt eigenlijk altijd geselecteerd door Juriaan. In, wel een beetje met onze goedkeuring natuurlijk. En hij is ook de host, over het algemeen tenminste, van het zaterdagochtendprogramma Opstaan met Juriaan. Nou, dat is ook een lekker passende naam. Dat is gewoon wat het is. Je weet wat je krijgt. En iedere zaterdagochtend tussen 9 en 11 onthult hij wat de nieuwe earcatcher is. Dus als je nou wil, als eerste wil weten wat de earcatcher is, dan moet je luisteren naar Opstaan met Juriaan, want daar wordt het altijd onthuld. Ja, en het is soms ook niet Juriaan. Rijmpje tussen jou en mij. Soms is het iemand anders. En als je naar zaterdagochtend luistert, dan weet je ook wie het is. Ik weet eigenlijk niet of je afgelopen zaterdagochtend was hij niet beschikbaar. Ik weet niet wie het toen gedaan heeft. Of dat het misschien niet doorging. Of iemand die er even bij was, die mag het laten weten via de app. Ik hoor het graag van je. Maar goed, dit is natuurlijk niet alleen de zender van Opstaan met Juriaan. Dit is ook de zender van andere dingen. Namelijk, Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de beeld. Beeldhoven, Utrecht.
1: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westport, Geest, Soest, Aansport, Houten en Zeker.
0: Ja, dit is de plek waar je lokale artiesten het eerst hoort. Zowel ongekend talent als gevestigde namen. Mensen die al heel lang misschien in de muziekindustrie bezig zijn. Echt hun sporen verdienen. Misschien grote bekendheid, ook nationaal en misschien zelfs internationaal hebben gehad. En vervolgens uit het zicht zijn verdwenen. Niet meer hoorbaar zijn. Misschien ben jij ze zelfs wel vergeten. Als het lokaal is, dan zitten wij er bovenop. Daarom hebben die artiesten het ook zo zwaar. En ook vanavond weer twee lokale artiesten. Waar ik je graag mee laat kennismaken aan de hand van twee plaatjes en een beetje info. En deze keer ben ik gegaan voor twee psychedelische rockbands met Utrechtse roots. En de een is een vrij verse band, zou ik willen zeggen. En de ander, die is inmiddels niet meer als zodanig in ieder geval. Ja, hoe dat zit, dat hoor je eigenlijk nu. En straks hoor je die wat nieuwere formatie. Maar goed, hoe zit het dan? Een band die als zodanig niet meer is? Ik had het eigenlijk nog, Larissa van de Producties, meteen eigenlijk ook al actief wat dat betreft. Ik had het met haar al over. Het is dus niet zo makkelijk, maar sinds dit jaar heet de band Sumata. Of Semuta. En eerst stonden ze bekend als Zuster Zonbloem. En die band ontstond rondom de Haagse zangeres Luna Becking. En de andere band de bandleden waren destijds actief voor een muzikale opleiding bij de Herman Brood Academie. Ja, onze trots in Utrecht. In 2021 hebben ze toen hun debuut-EP uitgebracht. En het jaar daarop, nam Hanne Bunnekreeft het over als zangeres van Luna. Ja, en vervolgens is die huidige bezetting verder ontwikkeld. En de huidige bezetting, van wat ik begrepen heb, komen de leden eigenlijk alleen maar uit Leiden, Den Haag en Gouda. Nou was het destijds ook wel behoorlijk Haags qua invloed onder andere. Maar de opleiding van de bandleden is ook bij Conservatorium Amsterdam. Begreep ik wel dat recentelijk was in de Helling een afstudeerconcert van een van de bandleden.
2: Ja, als het goed is, dan toen was er wel bij aanwezig, inderdaad.
0: Oké, maar dat was de band Semuta dus. En dat heette, was gewoon een afstudeerconcert met onder andere Semuta.
2: Met onder andere hun, en andere bands van de Herman
0: Brood. Oké. Ja, dus als je er meer van weet, mag je het eventueel ook delen. Misschien luistert de band zelf wel, weet jij veel. Voor nu gaan we het dan toch eventjes voor de zekerheid, want daar weten we in ieder geval goed hoe het zit. Zuster Zonnebloem. En misschien komt ooit wel eens een keer Semuta aan de beurt nog. Ja, en die Zuster Zonnebloem, of als Zuster Zonnebloem in ieder geval, brachten ze jaren 70 muziek terug naar ons. In de vorm van psychedelische rock. Ja, en vanavond laat ik je daar nog eens eventjes een keer mee kennis maken. Ik neem je ook echt terug naar die debuut-EP met zijn eerste zangeres. Dan heb ik het over de debuut-EP Déjà Vu. En van het nummer

0: how you say local cabal? Local cabal is the name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
2: Ga mee op missie. Ontdek de wereld van mieren. Wist je dat mieren echte natuurhelden zijn? Tijdens een ontdekkingstocht in het Leijense Bos leer je hoe mieren zaadjes verspreiden, de bodem gezond houden en afval opruimen. De speurtocht voor kinderen begint zondag om 14:00 bij de parkeerplaats van het Leijense Bos aan de Eikensteinse Laan in Bilthoven. Informatie en aanmelden op ivndebilt.nl. Anna Geersen is een bekend gezicht op de Palt. Tijdens haar studie aan de Frank Sanders Academie was ze in verschillende voorstellingen te zien. In haar eerste solovoorstelling Anna zingt Kate Bush hoor je verschillende nummers van een unieke zangeres. Volgens regisseur Herman van Veen zijn haar stem, bewegingen, teksten en muziek nog steeds uniek. Anna zingt Kate Bush is zondag om 14:00 te zien in het Herman van Veen Arts Center op het landgoed de Palt 1 in Soest. De toegangsprijs is €15. De Goodman Mood speelt swingende Benny Goodman Jazz in de tuin van Huize Gaudeamus. Het jazzensemble brengt een eerbetoon aan de legendarische grootmeester op de klarinet, de King of Swing, Benny Goodman. Ze spelen allemaal hits van toen als Airmail Special, Flying Home, Avalon, Memories of You en 7.11. Swingmuziek uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw. Het jazzconcert begint zondag om 16:00 in de tuin van Huize Gaudeamus aan de Gerard Douwlaan 21 in Bilthoven. De entreeprijs is €20.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Son of the Sun. Bij de Suns. Veel zon in deze titel. Ja, de Suns dus. En dat heeft niet voor niets te maken. Daar hebben ze wel een beetje voor gekozen. Want ze willen graag licht brengen aan de luisteraar. Ze willen hun muziek als een soort van verlichting ook. Ja, en het mooie van deze band is... daar waar we bij Zuster Zonnebloem... en dan nu tegenwoordig Semuta... soort van smeltkroes van verschillende mensen hadden... bij die band. Is dat bij de Suns misschien nog wel meer het geval. Want dit zijn ook bandleden... vanuit verschillende orde, maar dan meer internationaal. Ze komen eigenlijk uit diverse landen, zijn samengekomen in Utrecht. Ze hadden allemaal een passie die ze deelden met elkaar voor muziek spelen. En dachten, laten we met elkaar een band opzetten. En dat werd The Suns kort geleden opgezet. En hun nieuwe EP Rotherland is kort geleden uitgekomen. En daar hebben ze al mee lekker op de bühne gestaan hier in de buurt. Ook onder andere in het oude pothuis. En hoorde je nu ook hier bij Roulette FM. Ja, misschien moeten we wat dat betreft Semuta ook nog een keertje op terugkomen of zo. Mocht je trouwens nou een artiest kennen of zijn... die je hier niet hoort in het programma en allemaal niet op de zender... en je denkt, nou, daar moet verandering in komen... dan hoor ik graag van jou. Mail dan mij op jordi.van.angeren@online.nl. En je kan eventueel ook nog via allerlei socials natuurlijk een lijntje uitgooien. Maar het makkelijkste is natuurlijk rechtstreeks contact met mij leggen. Dan komt het snelste waarschijnlijk bij mij terecht. En wie weet, zie ik jou dan hier in de studio. Al dan niet in goed gezelschap. En je bent ook niet de eerste die het op die manier doet. Ja, straks gaan we naar een ontzettend mooie, bijzondere gast. De eerste muzikale gast van vanavond. Maar eerst gaan we naar het nieuws.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Wijk bij Duurstede en het COA hebben definitieve afspraken gemaakt over de opvang van maximaal 75 asielzoekers. De sporthal op sportcomplex Mariënhoeven wordt tot uiterlijk 1 september gebruikt als opvanglocatie. Het COA geeft aan dat de locatie 24 uur per dag beveiligd wordt met camera's en de inzet van beveiligers. Ook komt er een telefoonnummer dat altijd bereikbaar is voor omwonenden. Voor de bewoners van de noodopvang worden er dagelijks activiteiten georganiseerd. De gemeente meldt dat al 130 vrijwilligers zich hiervoor hebben ingeschreven. Een definitieve datum waarop de asielzoekers komen is nog niet bekend. Uiterlijk op 1 september is de sporthal weer beschikbaar voor de sportclubs en scholen. De gemeente levert uiterlijk eind 2026 een evaluatie... waarin gekeken wordt naar veiligheid, leefbaarheid en de samenwerking tussen betrokken partijen. Vandalen van Palestine Action Nederland hebben het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht dinsdagavond beklad en vernield. Op Instagram hebben ze beelden van de gewelddadige actie gedeeld. Zo is te zien dat de vandalen met veel kracht oranje verf tegen de ingang van het gebouw op Utrecht Science Park gooien. Ook worden brandblussers tegen de ruiten gesmeten en met een hamer wordt er op de ruiten van de ingang geslagen. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat het om een groep van 5 in het donker geklede personen ging. De Universiteit Utrecht gaat aangifte doen van de vernielingen. En sport, hockey, de Italiaanse international Davide Arosio speelt komend seizoen bij SCAC Heren 1. De 25-jarige spits komt over van het Belgische Heracles. Arosio speelde 33 interlands voor Italië. Verder speelde hij bij topclubs in zijn vaderland, in Spanje, Argentinië en Engeland. Hij zegt trots te zijn om met SCAC nu in de Nederlandse hoofdklasse te kunnen spelen. Volgens hem de sterkste hockeycompetitie ter wereld. Het bestuur van de Bilthovense hockeyclub meldt dat Davide Arosio vanwege zijn ervaring ook als trainer de coaching van JO 14-1 onder zijn hoede neemt en ook voor andere teams in de opleidingslijn trainingen zal gaan verzorgen.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Soesterberg is de vertraging 5 minuten. De rechte rijstrook is dicht door bergingswerkzaamheden. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Elspeet nog een korte file. Daar heb je ook nog 5 minuten vertraging. En op de N35 Almelo-Zwolle bij de afrit Herfte is de vertraging nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk op omroepzout.nl.

0: What a way to die hier bij Roulette FM. Ja, en het grap, het is, als je dit nummer hoort, denk je, wanneer komt de nieuwe Bondfilm? Want het is zo in een stijl dat het zou zo de soundtrack kunnen zijn voor de nieuwe Bondfilm als je dit hoort. De grap is dat hebben meer van haar recente nummers hebben dat. What a Way to Die gaat specifiek eigenlijk over een nare ervaring voor haar. Het gaat namelijk over de voormalige relatie. Waarin ze ontdekte dat haar partner vreemd ging. En de manier waarop ze dat ook ontdekte was ook nog eens een keer extra vervelend. En het gevoel wat ze daarbij had was zoiets van, ja, zo kan je ook doodgaan. Dus het was zo naar. Maar daar komt wel dit hele mooie nummer uit. What a Way to Die, dat is van Nona hier bij Roulette FM. Ook best wel nieuwe muziek, zou ik willen zeggen. Ja, en dan ga ik, mensen denken nu van, het open mic overzicht, het komt eraan. Gaan we even kijken wanneer we dat doen. Misschien in de tweede uur van het programma. Want we zitten met twee muzikale gasten. Ja, en daar willen we echt genoeg tijd voor hebben. Dus voor het open mic overzicht gaan we of zeggen, het komt in tweede uur. Of het komt misschien volgende week. En dan halen we het in. Komt helemaal goed voor je. En dan geef ik eventueel nog de belangrijkste tips. Mocht er iets zijn wat in de aankomende week echt niet te missen is. Want ik ga namens naar iemand. Ja, en dit is een man van echt vele kunsten. Ruim 2 jaar geleden kwam hij uit Tomsk, Rusland, hierover naar Nederland. Gevlucht, moet ik daarbij zeggen. En toen hij eraan kwam, kunnen we wel zeggen dat overigens geen warm welkom was, helaas. En vanavond wil ik zeggen dat ik hem wel een warm welkom wil heten hier in de studio. Want hij is hier voor zijn muziek en zijn verhaal live tegenover mij. Nikita Mirosnikov.
1: Ja.
0: Is dat een beetje aardig verwoord ook, Nikita? Heb ik dat goed uitgesproken?
1: Mooie uitspraak. Ja? Mooi. Dat betekent molenaar in Nederlandse taal.
0: Ja. Oké. Okay.
1: Bedoel je? Snap je?
0: Nee.
1: Molenaar of Mulder, Miller.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar Mirosnikov is Oekraïense achternaam.
0: Oh, is het alleen de naam Oekraïens, ja, of heb je ook Oekraïense roots?
1: Oké. Okay.
0: Nou, we gaan nog zoveel over je spreken. Ik wil eerst even beginnen, want ik heb jou leren kennen als operazanger. Maar jij bent in allerlei kunsten betrokken. En ik ben wel benieuwd, even voor de luisteraar die niet op de hoogte is. Vertel eventjes, naast muziek, wat zijn nog meer kunstvormen waar jij al vanaf, wij spreken jong, tot nu mee bezig bent geweest?
1: Ja, ik schrijf veel gedichten, poem en ook roman, novel. Maar nu werk ik meer met muziek. Ik ook ben aan het werken met wetenschappen van muziek.
0: Oké. Okay.
1: En ook verschillende theaterum werken. Dus.
0: En doe je dan, schrijf je theaterstukken?
1: Ja.
0: Doe je zelf theater? Ben je acteur? Sta je op het podium? Welke rol heb je in theaterstukken?
1: Ik maak monodrama.
0: Oké. Okay.
1: Voor mij. Dat bedoelt een mono-opera.
0: Ja.
1: Mono-opera. Een opera voor één persoon.
0: Ja.
1: Dus ik schrijf woorden, muziek en ik zing.
0: Oké. Okay.
1: Meestal hebben wij split. Composer, componist en zanger. Maar ik probeer die twee dingen samen te doen. Dus.
0: Oké, okay, dus echt, je bent in allerlei opzichten betrokken. Is, want poëzie is ook heel belangrijk voor je. Zeker vroeger, denk ik.
1: Ja, maar. Ja, volgens mij heel belangrijk. Ja.
0: waar is het mee begonnen? Is het met muziek begonnen, met poëzie?
1: Nee. Muziek was met mij altijd.
0: Ja.
1: Gisteren heb ik aan mijn moeder gebeld. Ja.
0: Ja.
1: En ik zeg, ja, wanneer was ik in Boukje?
0: Ja.
1: Ik hoor haar zingen voor mij. Zij is niet zangeres of zij is leraar. En muziek was met mij altijd, maar eerst was poëzie.
0: Ja, dus hetgene wat je echt maakte was in eerste instantie, de eerste kunst voor was poëzie. Je schreef eerst.
1: Dus ik geen educatie. Ik heb geen educatie als componist.
0: Dat is des te klaar. Ja, maar toch hoor je hoort wel vaker dat mensen dan echt geweldig muziek maken zonder vooropleiding. Dat voelen mensen aan. Dat is voor mij omgekeerd. Ik kan daarentegen of ik nou wel of niet mijn best ervoor doe. Maar ik moet gewoon instrumenten niet aanraken, want het gaat echt niet goed komen. Ik heb ook voor een jingle geprobeerd om het in te zingen. Nou, ik kan echt niet zingen. Daar ben ik achter gekomen. Dus dat is niet voor mij. En sommige mensen kunnen juist zonder opleiding voelen dat al aan, wat dat betreft. Maar op dit moment toch wel dus prominent is muziek voor je en eigenlijk altijd geweest. Hoe spelen die verder een rol, zeg maar? Is het dat als je een stuk poëzie maakt, gedicht maakt, geeft dat ook ideeën tot muziek? Speelt het maken van poëzie ook weer een rol bij het maken van muziek voor jou?
1: Volgens mij maak ik alles samen. Dus ik hoor de muziek en de woorden meestal samen in mijn hoofd. Ja.
0: Dus het komt eigenlijk wat dat betreft samen. Dus je hoort meerdere dingen tegelijk. En kan het dan ook zijn dat als je bijvoorbeeld inspiratie hebt, dat het soms is het een muziekstuk en soms wordt het een gedicht? Of kan dat wisselen?
1: Nee, ik kan dat split niet. Dus,
0: Dus het is het dan altijd een verrassing? Of is het toch dan met name vaak dat het op muziek uitkomt? Of dat je er muziek bij hoort als je iets aan bezig bent? Of ergens iets mee aan het doen bent? Of de inspiratie komt tot je?
1: Soms van mijn leven, volgens mij. Niet van muziek of van mijn leven. Ik kan niet zegt het alleen gedichten of muziek.
0: Het is allemaal eigenlijk.
1: Ja, ik denk niet over dit.
0: Dan ben je vanuit Rusland overgekomen hier naar Nederland. Dat heeft ook wel een reden gehad. Want je hebt wat op de verantwoordelijke geschiedenis. Kan je ons meenemen naar in eerste instantie dat je in Rusland kunst maakt? Hoe was dat? Wat deed je in Rusland allemaal? Hoe ging dat?
1: Ja, ik was operazanger voor beroep.
0: Ja?
1: Ja, ik zing verschillende opera-rolls als Lenski en Eugenie Onegin met Bolshoi Theater. Dus goede werk, maar Maria, soms in Rusland heb je problemen met vrijheid?
0: Van meningsuiting, ja. Vrijheid van hoe je mag zijn.
1: Ja, dus ja, dat is wat. Dat was wat was met mijn boeken. Ze waren verboden. En dus ik.
0: Waren dat boeken met poëzie ook? Ja, wat voor boeken waren dat?
1: Met poëzie en een roman. En een poem. Maar jullie gebruiken het woord gedicht.
0: Ja.
1: Maar volgens mijn poem is klaar. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Dus grote gedicht. Daar was vier boeken. En dat was na de oorlog in Oekraïne.
0: Ja.
1: Maar zij waren alles met LGBT-propaganda en anti-oorlog-propaganda. En dat was niet voor de administratie.
0: Ja.
1: Voor de oorlog. Dus.
0: Maar wat zat erin? Was het wie jij was en hoe jij bent dat een rol speelde? Of waren er ook dingen in je boeken zelf die te maken hadden met dat je je uitsprak ook over tegen Rusland of over. Wat maakte dat ze tegen die boeken met die boeken een probleem hadden?
1: Nee, dat was niet tegen Rusland, dat was tegen oorlog. Ja, want ik wil mensen niet.
0: Je wil niet dat mensen doodgaan of vermoord worden, ja.
1: Dus ja, niet tegen Rusland. Ik hou mijn land en la la la. Maar ja, wij hebben veel problemen nu daar. Als nu hebben wij problemen everywhere.
0: Ja, er zijn overal. De wereld staat in brand, zeggen ze wel eens. Dus maar in jouw boeken was het dus
1: verboden, ja.
0: En dat had te maken met dat je je uitsprak over de oorlog met Oekraïne.
1: Nee, dat was na de oorlog.
0: Oh, dat was na de oorlog.
1: Ja, tegens alle oorlogen in de wereld Ja, dat was een geschiedenis van prins en zijn man. Dus interessante story.
0: Ah, oké. Dus er zat iets in. En vervolgens, omdat er ook dat verhaal op die manier in zat, met die rollen. Ja, is dat iets wat in Rusland op een gegeven moment niet mocht, waar ze iets tegen hadden?
1: Ja, in november 2023 hebben wij een recht.
0: Ja.
1: En ze zeggen dat homoseksualiteit is extremist en terrorist nu. Mm-hmm. Dus gaan wij naar deze moeilijke woord in prison.
0: Gevangenis.
1: Ja, gevangenis.
0: Dus ja, sluiten mensen op die homo zijn, mensen die, die...
1: Ja, en ik dacht dat in Nederland beter dan...
0: In ieder geval sluiten we niet je per se op als je homo bent of als je met iemand van hetzelfde geslacht iets wil doen. Nee, ik weet niet altijd of we beter zijn, want het gaat hier ook wel eens wat mis. Maar dat is er gelukkig in ieder geval qua wet niet. Laten we hier zo over, want ik wil meer van jou horen hierover. We gaan meer nog over vertellen over hoe vervolgens je vanuit Rusland hier naartoe kwam en hoe dat was.
1: Yeah.
0: Laten we eerst even naar een stukje van jouw muziek luisteren. Jij hebt een heel bijzonder project. Daar gaan we het straks ook nog uitgebreid over hebben. Dat project heet Concert voor de Stilte.
1: Ja. Yeah.
0: En we hebben daar een aantal opnames van. We gaan even naar de eerste opname daarvan luisteren. Is er iets wat wij daar specifiek over moeten weten voordat het hoort? Het is een korte opname, maar...
1: Nee, ik denk dat volgens mij alle mensen weten dit muziek. Ik bedoel, Nederland, Duitsland, veel famous, hoe kan ik zeggen, betekend. Ja?
0: Daar gaan we naar luisteren.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, ik kan zeggen, ik ben niet eens een klassieke muziekliefhebber.
1: Het is niet klassiek muziek volgens mij.
0: Nee.
1: Deze, niet zo klassiek volgens mij. Mozart doet dat niet. In Zaubervloed.
0: Nee, Mozart corrigeert. Maar Mozart is ook pianomuziek alleen? Of de song Mozart?
1: Nee, Mozart heeft veel muziek gemaakt.
0: Niet. Ja, componeren. En ja. Oké, maar we gaan niet over Mozart hebben. We gaan het over jou hebben. Focus op jou.
1: Ja. Dat voor mijn muziek, ja.
0: Ja, dit is een van... We hebben nog een paar mooie fragmenten van deze... Een paar mooie opnames, zeg maar. En we gaan straks... We gaan later op in het interview gaan we het nog over hebben... ook waar dit precies allemaal gekoppeld is. Wat heeft te maken met een project waar je nu heel actief mee bent. Voor de opname hadden we het over van... jij kwam vanuit Rusland hier naartoe. In Rusland was de kunst eigenlijk die je maakt. Jij maakt gewoon mooie kunst. Werd je en wie je was... kreeg je als stempel vervolgens dat je een terrorist was. Je bent vervolgens hier naartoe gekomen. Toen kwam je in Nederland aan. Hoe was dat vervolgens?
1: Eerste tijd was niet zo makkelijk. Ja, want we hebben veel problemen. Ja, ja. We hebben veel problemen.
0: En misschien ook goed om te zeggen, jij kwam hier, je hebt een partner. Jij kwam hier met je partner naartoe, naar Nederland?
1: Ja, met mijn partner. En wij hebben veel problemen gehad, want veel discriminatie was daar. Dat was een beetje interessant voor mij, ja.
0: Dus in het asiel, want je kwam aan, denk ik, in een asielzoekerscentrum? Of,
1: ja. De probleem dat bijvoorbeeld LGBT-vlak is verboden. En wanneer vraag ik, maar wij hebben in de grondwet eerste artikel. En hij zegt...
0: Nou, we hebben als goed is inderdaad... eerste artikel volgens mij vrijheid van meningsuiting, dacht ik. Maar ik ben niet opgeleid. Dus, maar volgens mij hebben we in ieder geval een artikel. Of dat het eerste is de vrijheid van meningsuiting. Dus ik zou zeggen, dat moet kunnen. Je moet de vlag kunnen laten zien.
1: Ja, en
0: maar dat komt niet in het asielzoekerscentrum.
1: Ja, ze zeggen dat de Nederlandse wetenschap... werkt niet in AZC.
0: Oké, raar. Maar wat gebeurde? Want jij wilde gewoon zijn wie je bent. En dat zou in Nederland zou dat wel moeten kunnen. Maar in ieder geval, daar waar je werd opgevangen, het asielzoekerscentrum, merkte je dus dat je ook niet direct warm ontvangen werd. Kon je ook niet direct zijn met je partner wie je was. Hoe was dat? Wat heb je ervaren daar?
1: Bedoel je in het asielcentrum?
0: Ja.
1: Ja, veel problemen met personeel. Dat was op Noord. Mensen daar zijn aardig, ja. Maar deze mensen in AZC, ze zijn misschien een beetje moe van deze situatie.
0: Ja.
1: Maar ze zijn zo agressief. Drie keer wij hebben... een probleem met jonge mensen uit andere landen hebben. Met fysiek violence, hoe kan ik dat zeggen?
0: En, met geweld?
1: Ja, en zij zeggen, bedoel ik, als het zij personeel zeggen dat wij kan niet politieofficier krijgen of naar 112 bellen. Veel problemen. Wij waren gesplitst en la la la. Maar ik ben... Ik wil zeggen... dankjewel aan alle Nederlandse mensen. Want gelukkig we zijn hier. En volgens mij deze mensen... wij moeten zijn...
0: Het is natuurlijk, laat ook duidelijk zijn, we zijn niet om mensen die werken in een asielzoekerscentrum of de AZC's om die zwart te maken. En het is een lastige situatie, want heden, op dit moment zelfs nog, want dit is ietsje langer geleden, hoewel recentelijk nog. Maar ook op dit moment staat het nieuws natuurlijk vol met dat het niet goed gaat. En ja, niemand is daar blij. Het is voor die mensen die daar werken, is het dan natuurlijk een rot situatie. De politiek worstelt ermee. Mensen die in de buurt wonen. Kan me voorstellen dat die ook er iets van vinden. De manier waarop ze het in ieder geval uiten met alle... geweld en uitspattingen van dingen slopen. Ja, daar heb je echt natuurlijk nooit reden toe. Want het is heel raar om te zeggen, ik wil niet dat die mensen naartoe komen, omdat ik bang ben dat ze misschien overlast geven. En dan ga je zelf de boel in band steken in je eigen buurt. Dat is natuurlijk heel raar. Het is niet om wie dan ook hier te voordelen in het programma natuurlijk. Maar het is wel goed om even een inzicht te geven in, jij komt daar aan. Mensen weten dit niet. Tenminste, ik weet dit bijvoorbeeld niet, want ik kom daar niet. En je hebt daar toch te maken met geweld en of frictie en dergelijke. Ook van mensen die daar gewoon werken. Dat zou je niet verwachten. Dat is naar en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hoe begrijp ik dat ook misschien kan zijn, maar...
1: Ja, ik moet alleen één ding zeggen. Dat nu hebben wij veel doden voor deze 2 jaar. Wij hebben 10 doden. Doden, mag ik dat zeggen? Ja?
0: Suicidal, zelfmoorden.
1: Zelfmoorden, ja. 10 mensen voor deze 2 jaar. LGBT-mensen. En zij alles zijn jonger dan mij. Ik ben 27.
0: Yeah.
1: En één trans meisje was 17.
0: Yeah.
1: En na de situatie, zij zegt dat ik heb problemen hier en la la la. En zij zegt nee, zwijg. En nu hebben wij veel doden. Volgens mij deze het slechtste probleem.
0: Zelfmoorden in die asielzoekerscentra, bedoel je dat?
1: Voor deze 2 jaar meer dan 10 nu.
0: Oké, okay. Ik wist het niet.
1: Tussen LGBT mensen alleen.
0: Oké. Okay.
1: Niet, ja, ik kan alleen over LGBT iets zeggen.
0: Oké. Okay.
1: Ja. Ja, grote probleem, maar ja, wij moeten...
0: Het is misschien om in ieder geval mee te geven eventjes. Dit weet ik niet. Dus misschien ook goed eventjes. Dus dat zou kunnen. Maar in ieder geval goed om aan te geven ook. Het is daar dus niet prettig. En als je daar komt, dan kom je uit een nare situatie. Dan kom je eigenlijk in een situatie waarin het niet prettig is om ontvanger te worden. Vervelend om te horen. Maar vervolgens kom je hier. Uiteindelijk heb je een plek gevonden.
1: Ja. Nee, mensen hier zijn... heel aardig. Ik vind Nederlanders interessante mensen, maar Nederlandse mensen zijn heel verschillend. Ja? Nu woon ik in Utrecht, in Amerongen. Ik vind dit plaats heel mooi. Rustig, voor muziek, heel leuk. En mensen daar...
0: En ik wil meer weten over die muziek en over jij als muzikant. We gaan nog even een stukje horen van okay, jouw concert voor de stilte. Een tweede stukje opname van een minuut. En dan komen we eventjes kort bij je terug voordat we naar het nieuws gaan.

0: En dat is twee stukje opname uit het project Concert voor de Stilte. Mm-hmm. En dat is een project waar je nu mee bezig bent.
1: Ook met deze project, ja. Maar ook ik maak een klein stukje voor de beeld, de stem van de beeld.
0: Ah, the voice of the beeld, toevallig?
1: Ja, the voice of the beeld.
0: Okay, nou, dat is een mooi bruggetje nog. Ja. In het tweede uur gaan wij nog eventjes door over jouw muziek, dit project, jou als muzikant. Want het is heel interessant ook dat project Concert voor de Stilte. Daar zit een heel, heel leuk iets achter waar jij mee bezig bent als muzikant. En daar wil ik meer over horen. Dat gaan we in het tweede uur doen. We gaan eerst, want het is ongekend. Het is precies 8 uur, tijd voor het nieuws.
2: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout. Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
13: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
12: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
14: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
12: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu lokaal kabaal. Jordi van Angeren.

0: Circle Waves, T-shirt weather. Ik weet eigenlijk niet of T-shirt weather zo'n handig idee is voor vandaag. Want het is echt heel warm. En in de studio is het nog veel warmer. Ik zeg altijd maar, doe alles uit behalve de radio. Ga lekker zitten. Doe lekker rustig aan. Dit is het tweede uur van Lokaal Kabaal, uitzending 137. En als je net pas inschakelt, schakel eens wat eerder in. Het is echt al meer dan een uur bezig. Je hebt een ontzettend mooi interview al gemist. Maar gelukkig voor jou is hij hier nog steeds aanwezig tegenover mij. De man die in het eerste uur zijn verhaal deed over zijn ervaring. Wat hij doet in de kunst. En we gaan, dat was een intens verhaal. Want hij heeft het niet makkelijk gehad. Hij is vanuit Rusland overgekomen hier. En dat is, het was geen makkelijke reis. En dat was ook niet om een hele mooie reden. Maar nu is hij hier. En nu maakt hij hele mooie muziek. En een van de dingen waar hij druk mee bezig is, is Concert voor de Stilte. En dat heeft te maken met dat hij zoekt naar de stilte in muziek.
1: Ja.
0: Dat heb ik correct, toch, Nikita? Vertel mij eventjes meer over. Jij bent bezig naar de stiltes in muziek.
1: Ja.
0: Leg het eens uit, want mensen denken bij muziek waarschijnlijk direct aan, ja, maar dat moet toch niet stil zijn?
1: Ja, eerst. Het was mijn wetenschappelijke werk als scientist in. Scientific article, hoe kan ik zeggen?
0: Ja, dus, wetenschappelijk artikel, publicatie. Ja,
1: ja. Ik heb sommige publicaties gemaakt. En het laatste was over de stilte in muziek. Ik was over Hegel praten, wetenschap van logiek, zijn dialectic triade.
0: Okay.
1: Ja, dat is een beetje saai.
0: Maar, zeg dat nou niet, het is gewoon spannend.
1: Maar
0: we weten het niet. Ja,
1: ja, maar nu mensen denken veel te veel informatie. Veel verschillende informatie. Ook agressief, ook te veel positief. En de moment voor.
0: En daarmee bedoel je, als je zegt mensen krijgen continu informatie binnen via een telefoon, via televisie. En er komt heel veel binnen de hele tijd. Heel veel prikkels ook. Alles wat we horen ook op straat gaat met muziek en dergelijke.
1: Ja, mensen zijn bang van stilte. Wanneer het stilte is, mensen zijn met zijn eigen hersenen samen. Zij binnen zijn hard, ja. Dus soms het is moeilijk.
0: Het is natuurlijk heel confronterend. Als je zelf ergens loopt. Als je ergens loopt in je eentje. Ergens mooi op een plek in de natuur waar het stil is. En je bent in je eentje. Dan vinden sommige mensen dat best wel spannend. Of confronterend, ja.
1: Ja. Dus nu maak ik. Sorry, ik was. De muziek was in mijn hoofd. Wat was je aan het vragen?
0: Nou, ik ben benieuwd naar die stilte in muziek. Als je denkt aan muziek, denk je juist aan dan is er geluid. Wat houdt dat in voor jou, stilte in muziek?
1: Stilte is de moment van pauze. Pauze is de moment tussen twee. Slecht of goede ding, maar de pauze is de moment wanneer wij mogen reflecteren. Heel belangrijk moment. Maar mensen is, als ik zeg, ze zijn bang van deze moment nu. Maar volgens mij, wij hebben te veel informatie, te veel geluid.
0: Zijn dat dan tussen nummers de stiltes? Is dat een stilte in een nummer? In een nummer.
1: In een nummer. De verschil tussen geluid en niet geluid is. Wij kan niet zeggen. Dus bijvoorbeeld, ik gebruik harp.
0: Ja.
1: En. Wij mogen niet de direct moment zeggen, ja, nu hebben wij geluid en nu hebben wij geen geluid. Ja?
0: Ja.
1: Dus de moment wanneer hij gaat weg, de geluid, is het belangrijkste moment. Dus en muziek is in ons hoofd eerst.

0: Dus volgens mij de stilte is de moment niet alleen tussen nummeren van de concert, maar ook tijdens de concert.
1: Oké. Okay. En moet ik dan ook denken aan bijvoorbeeld dat je kan muziek maken, bijvoorbeeld met een harp. En als je dus zeg maar de snaar aanslaat, dan krijg je via vibraties krijg je een geluid. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment, dat geluid gaat nog door en door en door, terwijl op zich misschien niets gebeurt. Is het dan, zeg maar, op het moment dat we zelf niet bezig zijn met de muziek maken, maar je hoort, er is nog wel geluid, maar dat geluid verplaatst zich. Is het in dat moment al stilte die we kunnen ervaren en waar je ook op doelt? Of gaat het echt op het moment dat er echt geen geluid is in de muziek?
0: Bedoel jij voor nu?
1: Nou, ik bedoel, als je kijkt naar de stiltes in muziek, zeg maar. Ja. Ik ben op zoek naar wat die stiltes precies inhouden. Is dat echt dat er helemaal geen geluid is in de muziek op dat moment? Is dat dan lang?
0: Nee. Volgens mij, nu ik maak wat ik maak, ja. En John Cage ook was aan het experimenten met stilte.
1: Ja.
0: Maar daar was stilte, de hele nummer, bijvoorbeeld 4 minuten en 33 seconden. Hij speelt niet, hij zit dicht bij piano en mensen doen verschillende...
1: Dus hij zit dan eigenlijk aan de piano en hij speelt dan gewoon niet voor 4 minuten?
0: Ja, 4 minuten en 33 seconden.
1: En er gebeurt eigenlijk gewoon niets, hij laat gewoon stilte?
0: Hij gebeurt muziek, maar geen touché voor piano.
1: Maar wat is dan de muziek die je hoort? Want als hij niet aan de piano spelen is, wat kunnen mensen dan...
0: De muziek van mensen. Ze zeggen verschillende en ook lucht.
1: Is het dan de muziek in ons... Dus stel dat je tussen nummers niet speelt...
0: Ja.
1: Is het dan de muziek die in ons hoofd doorgaat?
0: Ook in ons hoofd, ja. En ook tussen de mensen in de zaal. Soms roepen ze, waar is de muziek? Of wat is dat? Dus de stilte en niet stilte is... soms mogen wij niet zeggen dat. Hier hebben we stilte, hier hebben we geen stilte. Volgens mij, als Hegel zegt, en Galibius, wij hebben thesis, antithesis en synthes. En ik denk dat deze synthes, wij moeten dit altijd doorgaan met deze synthes. En thesis en antithesis, bedoel ik stilte bijvoorbeeld, non-stilte, zijn samen altijd.
1: Oké. Okay.
0: Dus wij moeten dat voelen. Ja, dus interessant.
1: We gaan even naar nog, we hebben nog een stukje opname uit het concert voor de stilte.
0: Ja, echo is heel belangrijk. Laatste keer was 3 seconden, want wij zijn op radio. Ja? Maar echo is heel belangrijk. Het blijft 6 of 7 seconden met echo. Aan het eind, soms mensen zeggen, ja, waarom?
1: Moeten wij deze opname, die 40, bijna 41 seconden, moet ik nog een kleine stilte laten vallen?
0: Nee, alles is...
1: Dan gaan we er nu naar luisteren. Nog een stukje opname van jouw project. Ja.

0: denk dat ik dit laatste stukje is waar je op bedoelt, zeg maar. Dit is de stilte in deze opname, dat laatste stukje?
1: Ja, en hij zingt, ik bedoel Kalf, het Turandot Puccini, hij zingt All'alba vincerò, bedoelt like on sunrise, I will win. Ik ga...
0: Bij de zonsopkomst zal ik winnen.
1: Ja, en dat was... Ik heb deze nummer voor de Tweede Oorlog op 4 mei trouwdag gemaakt. Dus dat was voor deze datum. Maar ik heb Italiaanse muziek gebruikt, een beetje interessant. Italiaanse muziek voor Chinese story. Ik denk Turandot is een betekenis. Maar ik woon in mijn wereld en soms. Maar weet jij over Turandot?
0: Nee, ik ben daar niet. Dat is niet mijn expertise.
1: Ik weet niks over muziek. Meer ik schrijf, meer ik begrijp dat ik... Ja.
0: Dat is wel wat ik zit zelf in onderzoek. Dat is wel wat je heel vaak bewust van raakt. Dat als je ergens bijvoorbeeld een promotieonderzoek in doet voor je PhD. Of dus voor je dokterstitel, zeg maar. Maar ook in andere opzichten als je in onderzoek begeeft. Heel erg als je ergens op een onderwerp inzoomt. Begin je steeds meer te denken... Wat weet ik eigenlijk weinig? Dus dat herken ik. Dat voel ik wel, zeg maar. Van als je ergens zo mee bezig bent, realiseer je ook hoeveel er nog is, zeg maar, om te bedenken en om te. Dat is dan. En dan denk je soms van: ik weet eigenlijk niet zo heel erg veel. Dus daar kan ik wel wat mee, zeg maar. Ik ben ook nog wel benieuwd, want dit is dus een mooi project. Hier hebben we opnames van. Ben je hier nog steeds, op welke manier ben je hier nog mee bezig? Met het Concert voor de Stilte en met deze opnames? Nee. Zijn er nog muziekstukken die je maakt in dat opzicht?
1: Vanavond ga ik mijn eerste nummer naar de lange pauze publiceren.
0: Wauw.
1: Want ik ben bezig met nummer voor The Beeld, The Voice of the Beeld.
0: Ja.
1: Maar ik heb gefinished met muziek en woorden, gelukkig. Ik heb veel verschillende interessante boeken gebracht.
0: Ja.
1: Dus je van geleerd en sommige uit geschiedenis van de beeld. Dus het zal een interessante ding zijn.
0: Dit moeten we gaan volgen. Jij zit op Insta, dus mensen kunnen dit ook via je socials volgen. Heb je een website?
1: Nee, ik werk met muziek, niet met geld. Maar meestal zeggen, waar is jouw visitekaart?
0: Ja.
1: Ik zeg, nee, ik ben on WhatsApp. Maar ik heb Instagram, daar publiceer ik. Maar on YouTube, volgens mij, YouTube is beter voor
0: oké, dat is een goede tip. Dus voor de muziek, En zeg maar, optredens, muziekstukken, kunnen mensen hier nog ergens horen? En waar zou dat zijn?
1: 27 juni hebben wij, ik heb een kleine optreden in De Beeld.
0: Ja, tijdens het zomerfeest.
1: Ja, en volgens mij, het is een heel interessante ding. Interessante muziek en interessante woorden, want ik ook heb oude Nederlandse taal gebracht. Dat was een beetje wow voor mij. Maar ja.
0: Oké.
1: Ik invite, ja.
0: Ja, ik ben erbij. En de luisteraar denk ik ook wel. Want het zomerfeest is altijd een dingetje op 27 juni. En we gaan de volgende gast gaat er ook nog over hebben. Dus we gaan je daar zien. Ik ga je daar zien en luisteraar gaat je daar ook zien. Nikita, ik wil je heel erg bedanken voor je komst naar de studio.
1: Ja, dank je, Jordi.
0: En ik vond het heel mooi om te kunnen interviewen en om de muziek en je verhaal hier te mogen delen met de luisteraar. En ja, wij zien elkaar dan op 27 juni in De Beeld hier.
1: Ja,
0: op het zomerfeest. En wij gaan nu voor meer dingen in de buurt naar de regioagenda.
2: Roulette FM Agenda.
3: Wie houdt van de eerlijke producten en ambachtelijke kwaliteit mag de Trotsmarkt niet missen. Deze bijzondere markt brengt lokale makers, kunstenaars en producenten samen op een sfeervolle locatie in het centrum van Bilthoven. Van Van vers bereide delicatessen en streekproducten tot handgemaakte cadeaus en unieke woonaccessoires. Op de Trotsmarkt ontdek je producten met een verhaal. Een heerlijke plek om te struinen, proeven en je te laten inspireren. Je bent zaterdag van 10 tot 5 uur welkom in het centrum van Bilthoven, vlakbij het station. Tijdens het schapenscheerfeest komt Niels, een schapenhouder uit de buurt, zijn schapen op landgoed Heidestein scheren. Vind jij het leuk om te kijken hoe de scherer dit doet? Of wil je zien hoe je wol kunt verwerken door het te spinnen of te filten? Dat kan allemaal tijdens dit feest. Op de markt kun je snuffelen tussen mooie producten van wol. En natuurlijk is er allerlei lekkers te vinden, zoals pannenkoeken, koffie en thee en lekkere limonade. Je bent zaterdag tussen 11 en 3 uur welkom bij bezoekerscentrum De Schaapskooi. De ingang via de Kerkenboslaan met kruising Hoogkanje in Zeist. Volg de bordjes Schaapskooi. Maartje en Kiene presenteren de muzikaalste bingo-show van Nederland met blinkende ballen en prachtige prijzen. Het leven is een loterij, je kan geluksnummers trekken of het ongeluk treffen. En niemand die het van tevoren weet. Puttend uit eigen levenservaring, toekomst en angstdromen bezingen ze hartstochtelijk de tragicomische kanten van het leven. Moeiteloos leiden Maartje en Kiene je van Brahms naar beatbox en van Frans Schubert naar Frans Bauer. Ondertussen houden ze meer muzikale ballen in de lucht dan de bingo-machine uitspuwen kan. Maartje en Kiene zijn zaterdagavond om 8:30 te zien op het openluchtpodium Hoge Woerd aan het Hoge Woerdplein 1 in Utrecht. De entreeprijs is €20.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
0: Ja, en dat was een mooi verhaal daarvoor met Nikita. En nu gaan we naar mijn favoriete plaat. Alice Merton, nog steeds Ignorance is Bliss, is
2: de verslavende plaat.
0: En hoor je nu?

0: Ignorance is Bliss van Alice Merton was
1: de verslavende plaat.
0: Hier op Roulette FM is het toch nog aan bod gekomen. Dat is toch wel weer prettig. Dus zeker voor mijn OCD is dat toch wel even goed om dat afgetikt te hebben. Ja, en het is een bomvol programma. We gaan al meteen naar... Ja, gelukkig is dit wel iemand... Ja, ik heb veel muzikale vrienden in het programma. Je kan nooit te weinig, denk ik, hebben. Maar zij is iemand... zij is hier al bekend. Zij is hier vaker geweest. Zij is zeker een muzikale vriend van Joe en niet zomaar één. En zij is ook wel een artiest die altijd wat te zeggen heeft met haar muziek. En ze is hier ook vandaag weer met een speciale reden. En we hebben tegenwoordig ook een grapje altijd met haar naam. Maar volgens mij gaat het tegenwoordig goed. Want ze is hier Jellaso.
2: Bijna goed.
0: Verdorie! Knippen we eruit.
2: Nou, het klinkt wel heel mooi ook, maar de uitspraak is Jellaso.
0: Jellaso. Ik zit altijd tussen die twee te twijfelen. Je hebt nog opnames gestuurd per app. Van, het moet zo, hè?
2: Ja, maar het wordt een beetje een running gig. Dus
0: ja, dat is ook wel weer... In ieder geval spel ik het niet verkeerd.
2: Zeker.
0: Dat schijnt ook een dingetje te zijn, maar daar meer over. Later tenminste. Jij bent lekker bezig geweest de afgelopen tijd. We hebben, vorig jaar hebben we het nodige qua release is al gedeeld, ook hier in de uitzending. En het is ook leuk omdat jij maakt vaak muziek met een boodschap. En het zijn ook wel verschillende stijlen. En ik vind bij jou altijd ook lastig wat ik erop moet plakken eigenlijk qua stijl. Dit jaar ook weer. Er is nog wat muzikaal gebeurd. Neem ons even mee in Vogelvlucht.
2: Ja, dat zal ik doen. Even over die stijlen. Kijk, mijn muziek is echt een mix van chanson en jazz en blues met pop elementen, maar ook elektronische elementen. Ik hou wel erg van akoestisch, dus het is vooral akoestisch over het algemeen en dan soms wat elektronische elementen. Maar mijn signatuur, ik denk wel als je echt door al mijn nummers hoort, dan hoor je wel echt dat mijn nummers zijn. Dus ik heb wel al die elementen, daar heb ik wel een bepaald stijl van gemaakt. En dit jaar, dat ligt wel in het verlengde van wat ik net verteld heb, komt dan nu morgen mijn nummer Mijn Stad uit. Het is denk ik gewoon echt een Nederlands popnummer. Maar ik heb ook bijvoorbeeld echt een Iers nummer geschreven. Always Company, gaat over eenzaamheid, kan ik straks wat meer over vertellen. Heel vrolijk nummer overigens. Maar ook een kerstnummer bijvoorbeeld. En dat is echt een lekker jazznummer. Want ik heb al zo ontzettend hekel aan de kerst. Ja, dus die is gewoon lekker vrolijk.
0: Waarom maak jij een kerstnummer als je een hekel hebt aan de kerst? Dit moet je toch even uitleggen.
2: Nou ja, misschien juist daarom wel.
0: En pas
2: wel.
0: Op, want ik koester warme gevoelens voor de kerst.
2: Misschien juist daarom wel. Want het mooie is, en dat probeer ik in mijn muziek ook wel steeds te promoten. Ik knipoog naar veel dingen. Ik probeer het dan te ontergen. En de boodschap uiteindelijk in het nummer is ook dat ik wel blij ben aan het eind. Ja, maar
0: ik zit even te kijken. Hebben wij dit nummer, denk je? Dat kerstnummer? Staat
2: nee,
0: het online?
2: Nee, die is net. Die wordt dus nog uitgebracht.
0: Ah, ja. Mooi, dan gaan we dit in de kerstshow verwerken. We hebben altijd een kerstshow. Ja, ik heb namelijk. Ik vind kerst top. En ik maak altijd een kerstspecial met kerstmuziek.
2: Nee, maar, dus, maar het nummer gaat echt over. Dat is ook de tekst van. Dat ik me altijd afgevraagd waarom ik zo'n hekel aan de kerstdagen had. En de bellen en de muziek en dat gedoe met Kerstman. En. Maar dan vertel ik het geheim. Want ik heb me opeens gerealiseerd waarom het nu anders is.
0: Ja, kijk, de kerstmuziek natuurlijk. Ik denk dat mensen het niet zo hebben op kerstmuziek. God, dit had ik helemaal niet gepland om het over te hebben. Maar dat gaan we toch doen. Knippen we er later wel weer uit, joh. Maar ik denk dat het probleem met kerstmuziek is dat mensen een hekel hebben aan iedere keer dezelfde kerstnummers. Want het is natuurlijk, er wordt altijd een blik van dezelfde nummers opengetrokken.
2: Oh, verschrikkelijk.
0: Aan de andere kant kan ik als DJ ook alweer zeggen, dit is wel wat iedereen gewoon wil horen. Want als jij met een kerstdiner zit of op een kerstborrel, dan moet je die nummers draaien. Dan moet je niet origineel zijn. Want dan zitten mensen van, wat is dit allemaal? Kerstmuziek. Mensen willen gewoon die cliché nummers horen. Ja. Alleen niet de hele tijd overal in de supermarkt en op de radio. En daar mag het wat origineel.
2: En niet vanaf oktober graag.
0: Ja, dat is ook een beetje vroeg mogelijkerwijs. Maar nee. Het kan wat dat betreft wel origineler. Nou, dat doen wij ook wel altijd tijdens de kerstbus. En ik heb een kerstplaylist. En dat is ook, ja, dat zijn nummers. De meeste nummers zijn niet echt nummers die je veel of snel voorbij hoort komen.
2: Nee, dus volgens mij het is een heel lekker nummer om mee te zingen. En, maar goed, dus van de verschillende stijlen komen dus ook terug in die zes nummers. En één is echt, denk ik, heel mooi liefdeslied. Dat ga ik zondag ook spelen op een 30-jarige
0: bruiloft. Geef niet te veel weg, hè? Want dan gaan we het nog over hebben. En, ik wil eerst als je weet wat je muzikaal gedaan hebt. Daar waren we bij.
2: Nou ja, dus gewoon, ik heb
0: dus zes, er komt een kerstnummer aan, onder andere.
2: Ja, en zes nummers opgenomen met een band in januari. En want ik had nog gewoon, ik had een aantal nieuwe nummers geschreven en er waren nog een boel nummers.
0: En dan is eigenlijk, je had hem al genoemd, Mijn Stad.
2: Mijn
0: nummer
2: stad.
0: Waar ik wist natuurlijk al een tijdje, want we hadden het hier over dat het eraan kwam. Ik keek er naar uit en ik had al fragmentjes gehoord. Ja. Ik denk, oh, dit klinkt wel lekker. Dus ik zat er wel al naar uit te kijken. Ja, Mijn Stad gaat over Utrecht. Zeker. Jouw stad. Ben ik wel een beetje, want het kan ook zijn, zeker als luister, je denkt, Utrecht, is het niet de beeld? Is dat niet jouw stad? Of, vertel eventjes, waarom is Mijn Stad voor jou Utrecht?
2: Nee, het nummer gaat eigenlijk over je heel diep verbonden voelen met een plek of een plaats. Dus het hoeft niet per se over Utrecht te gaan. Maar in mijn geval is het wel Utrecht. En nou ja, goed, ik ging studeren in Utrecht. En ik kwam uit een huissituatie die niet zo leuk was. Dus een soort koude oorlog tussen twee ouders. En ik was dus heel blij toen ik het huis uitging. En ik ging dus wonen in Utrecht. En die stad die viel echt als een warme deken om me heen. En ik heb het nog steeds. Want ik woon nu in Bilthoven. En dat vind ik heerlijk, hè. Want je kunt hier zo heerlijk fietsen. En de omgeving is prachtig. Maar de bonus van Bilthoven is voor mij toch dat je echt in 10 minuutjes midden in het centrum van Utrecht staat.
0: Ja,
2: en,
0: zeker.
2: Dus ik heb het goede van alle werelden en lieve buren. En dus kijk, niet alles in Utrecht is perfect. We wonen in een paar wijken die niet zo leuk waren. Ik heb 20 jaar gewoond ook. Maar ja,
0: en ben je ook vanuit Utrecht in Utrecht gekomen? Of waar kwam je vandaan?
2: Ik kwam zelf, ik ben oorspronkelijk Zwols. Zwols ben verhuisd naar de Veluwe in een dorp. En, en van daaruit ben ik dus in Utrecht terechtgekomen. En en het mooie van Utrecht is, en dat is werkelijk waar, als ik verdrietig ben of in de winter, als je dan toch even misschien niet helemaal lekker in je velletje zit. Ik kom in die stad en het troost me gewoon. En ik ben weer gewoon helemaal blij. Het schenkt me zoveel vreugde. De film komt morgen ook uit. En je ziet tranen in die film. En nou ja, de dame die de video heeft gemaakt, die heeft dat moment gevangen waarin ik iemand uitlegde die mij vroeg, goh, wat kom je hier doen? He, want ik was in mijn kroeg en daar zing ik ook over. En toen vertelde ik over waarom ik zoveel van Utrecht hield. En toen had ik echt tranen in mijn ogen, maar wel tranen van geluk.
0: Ik zie ook nog steeds gewoon emotie in ook wat je vertelt.
2: Nou ja, omdat het nummer is heel echt. Het is gewoon zo.
0: Maar dat maakt denk ik ook, het is gewoon ook een heel mooi nummer zou ik zeggen, zo en zo. Maar is dat ook niet wat het mooiste met muziek is? Dat als je zoiets maakt wat oprecht is, wat recht uit je hart komt, dan vinden mensen het altijd eigenlijk wel. Daar hebben mensen altijd wel belangstelling voor en aandacht voor. Als dat zo uit het hart komt.
2: Ik denk het ook. In ieder geval hoop ik dat. Want ik denk dat authentieke muziek en niet door AI gegenereerd en met mooie akoestische instrumenten. Ik denk dat echt die pendule weer terugkomt en dat er weer meer behoefte aan komt. Dat er gewoon echte muziek gemaakt wordt.
0: We gaan er niet langer omheen draaien. Want we hebben een muziekprimeur. Mijn Stad. Komt morgen uit. Maar is nu al te horen hier op Roulette FM.

0: Ik had het ook al gehoord, dus ik wist dat ik dit te gek vond. Maar ik had in de fragmentjes vond ik het al te gek. En over nieuws gesproken, we gaan eventjes naar het nieuws, het regionieuws. En dan komen we terug, want er is nog veel meer om over te praten. En dat een beetje in het kader van het muziekfeest waar we net met Nicky Telk al over hadden. Maar eerst dus het regionieuws.
1: Roulette FM, regionieuws.
2: De politie heeft 4 jonge mannen uit Utrecht aangehouden voor de mogelijke betrokkenheid bij plofkraken in Bilthoven, Laren en Lopik. Het gaat om mannen van 17 tot 19 jaar die in wisselende samenstelling de plofkraken zouden hebben gepleegd. De eerste plofkraak was op 17 februari aan de Vinkelaan in Bilthoven rond 5 uur 's ochtends. Hier ging een explosief af bij de Sealback-automaat waar ondernemers hun contanten storten. De mannen hebben eind maart 2 geldautomaten in Laren en Lopik opgeblazen. Of de verdachten betrokken waren bij de plofkraak enkele weken geleden in winkelcentrum Planetenbaan in Bilthoven is niet bekendgemaakt. De 4 zitten nog vast en moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechtercommissaris. Het gaat slecht met de steenuil in Nederland. Vrijwilligers en vogelwerkgroepen kunnen daarom vanaf medio juni gratis hagen en bomen aanvragen bij Vogelbescherming. Door het verdwijnen van hagen, bomen en kleinschalig landschap in landbouwgebieden neemt het leefgebied van de kleine uil steeds verder af. Zo gaf vogelexpert Gert Ortens uit Zeist al op Omroep Zuid aan dat in het Kromme Rijngebied steenuilen met een lantaarntje gezocht moeten worden. Om de achteruitgang te stoppen is Vogelbescherming Nederland een actie gestart waarbij bomen en struweelhagen gratis aangevraagd kunnen worden. De planten zijn speciaal geselecteerd om het leefgebied van de steenuil aantrekkelijker te maken. Het kunstwerk L'Oiseau Bleu, dat meer dan 60 jaar in de Ariane de Ranitz school aan de Blauwe Vogelweg in Utrecht hing, is woensdagochtend weggehaald. Het kunstwerk wordt voorlopig opgeslagen in het gemeentelijk depot. L'Oiseau Bleu is 8 meter lang en op het hoogste punt bijna 3 meter hoog. Samen met de betonnen muur waarop het kunstwerk is bevestigd weegt het bijna 20.000 kilo. Het werk is in de jaren 60 gemaakt door de Utrechter Gerrit van het Net. Ruim een jaar geleden startte de zoektocht naar een nieuwe locatie voor het kunstwerk, maar die heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. De gemeente zoekt daarom samen met de erfgoedvereniging Bond Heemschut verder naar een publiek toegankelijke plek voor L'Oiseau Bleu.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Je bent weer terug nadat je weet wat er hier in de regio te doen is. En ja, eentje die ik niet voorbij hoorde komen, maar die ik je zeker op het hart wil drukken. 27 juni, het mag gezegd worden, is hier wel het belangrijkste evenement misschien van het jaar in de beeld. Het zomerfeest. Het is eigenlijk al heel lang iets, maar het is een tijdje weg geweest. Zeker als zomermuziekfestival. En nu voor de derde editie sinds de stop, zeg maar, als muziekfestival, is het terug. En we spelen daar natuurlijk een belangrijke rol in met het programma, want we volgen dat heel graag. Zeker ook voor alle muziekbijdragers. Ja, en jij bent ook heel erg belangrijk voor de muziekbijdragen.
3: Ja, ik treed daar ook op. Ik mocht het vorig jaar ook doen. Dat vond ik reuze leuk. Daar heb ik echt van genoten. En dit jaar is het eigenlijk nog leuker, want ik treed op samen met Johan Fransen. En hij is gitarist bij de bekende band van Piekeren. Die kent iedereen, denk ik wel, die uit Utrecht komt.
0: Ja, als je een beetje gevoel hebt voor de Utrechtse muziek zien, dan moet je van Piekeren kennen.
3: Zeker weten. Ik ben echt fan van hun ook.
0: Dus, ja, ook omdat ze gewoon, ze hebben met Utrecht Icana, waar ze lokaal talent een podium geven. En dat is niet alleen jong, dat is gewoon allemaal lokaal talent. Zijn ze natuurlijk meer dan alleen maar muziekmakers hier in de regio.
3: Ja, eens. En wat ik zo mooi vind aan hun, is dat los van dat ze hele goede teksten hebben, maar ook dat ze ook enorm authentiek zijn. Dat,
0: ja.
3: Ik word altijd blij van hun optreden.
0: Het zijn ook hele leuke mensen. Ze zijn hier ook al in de studio
3: dat
0: geweest.
3: Ook, zeker.
0: Volgens mij waren ze hier met, ja, ze waren hier ook met de 100ste uitzending toen. Dat moet je natuurlijk gepaste gasten hebben. En dan kan van Piekeren kan niet ontbreken. Hoe is dat? Ik weet dat jij ze kent, maar hoe is dat tot stand gekomen dat Johan, zeg maar, met jou dat nummer gaat doen op het zomerfeest?
3: Nou, 2 jaar geleden had ik een heel groot optreden. En ik bezocht die ruimte waar ik op zou gaan treden. En daar speelde Van Piekeren toen. En ik ben eerlijk, ik kende hun toen helemaal niet.
0: Echt?
3: En ja, ik zeg het gewoon eerlijk. En ik was echt blown away. En ik vond ze echt geweldig. En ik ben naar een van hun toegelopen. En dat was Johan. En toen zei ik van, goh, ik zoek echt een gitarist die mij af en toe ondersteunt. En zou ik eens met je mogen praten? En we hebben een hartstikke ongelooflijk leuk gesprek gehad met elkaar in De Poort in Utrecht. En ja, we hadden echt een klik. En een jaar geleden, want ik moest en ik zou een gitaar hebben. Toen heb ik samen met hem een gitaar gekocht. En nou ja, hij is nu regelmatig bij me om te kijken hoe mijn vorderingen zijn.
0: Ik zit ook te denken, was jij niet ook een keer bij een editie van Utrecht Icana aanwezig?
3: Ja.
0: Ja, ik wou net zeggen, dat staat me tenminste nog bij. Ik dacht dat daar misschien het plan was gesmeed, maar dat zit dan toch ietsje anders. Maar ja. Ik denk dat het is misschien daar tot stand gekomen. Maar nee, toen was het nummer natuurlijk al een tijdje in de maak. Maar,
3: Nee, ik was, zoals ik net verteld heb, zo is het gegaan.
0: Helemaal goed. Ik ben ook wel benieuwd, want dit is wel iets om heel erg naar uit te kijken. Je hebt een klein tipje van een sluier. Wilde je eigenlijk ook wel wat bijna geven? Wat kunnen we meer van je verwachten op het zomerfestival? Jij gaat optreden. Welk podium is dat? Wat ga je daar allemaal brengen naast mijn stad? In een hele speciale setting?
3: Ja, sowieso is het om 2:00. En het is bij de rotonde op de Hessenweg. Dus bij de bakker op de hoek voor de ingewijden. Heerlijke plek aan de schaduw van een mooie grote boom.
0: Ja, dat was wel een hele lekkere plek. Ja. En dat is ook waar iedereen vanaf één kant het zomerfeest eigenlijk op komt wandelen. Dus meteen een goed welkom.
3: Hele toffe plek om te staan. Als het niet regent natuurlijk.
0: Ja, dan is het nergens lekker voor toeval.
3: Maar dat wordt niet verwacht. Volgens mij wordt het prachtig weer. En het is vanaf 2:00 en dan spelen we een 30 minuten. En zo'n 5-6 nummers. Johan op de gitaar en ik ook op de gitaar.
0: Waanzinnig. En wat nog meer? Ik bedoel, mijn stad. Hij begeleidt Johan je overal bij ieder nummer?
3: Ja, zeker.
0: Wauw.
3: Ik treed al een tijd echt gewoon.
0: Ja, ik weet dat je vaker met hem werkt. Maar hij is daar dus ook gewoon in voor alle nummers aanwezig.
3: Zeker weten.
0: Wauw. Nou, dat betere begeleiding. En het is. Kijk, ondanks dat het wel vaker gebeurt, is het toch een bijzondere setting. Dus mensen mogen dat niet missen. Vanaf 2:00 dus daar op dat podium. Is er nog iets wat je verder stiekem kan vertellen? Stipje van de sluier. Iets bijzonders nog.
3: Over de nummers die ik ga spelen. Ja? Nou ja, omdat het natuurlijk met gitaar is, zijn dat allemaal bewerkingen van nummers die ik heb. En sommige vind ik wel heel, als ik eerlijk ben, wel heel gaaf. Omdat ik natuurlijk nu gitaar speel. Bijvoorbeeld Fighter is een nummer dat ik vorig jaar gezongen heb. En dat is eigenlijk een elektronisch nummer. Maar dat is nu echt zo'n vet bluesnummer geworden. Nou, daar word ik echt heel blij van op de gitaar.
0: We hebben het eerder in een interview hebben we het ook gehad over gitaarspelen. Dat je toen bezig was.
3: Oh, ik wou dat ik hem eerder had gekocht.
0: Nou goed, daar kan je niks meer aan veranderen. Maar je kan wel doen natuurlijk wat je nu doet.
3: Ja, maar ik ben blij met wat ik nu heb. Dus ik ben blij dat ik het gedaan heb.
0: Heel goed, ja. Ik ook eigenlijk. Waar kijk jij verder zelf nog naar uit op het zomerfeest? Loop jij verder rond?
3: Zeker weten, natuurlijk. Ik ga naar de verschillende optredens kijken, ook op het grote podium. Het is gewoon hartstikke leuk om mensen te ontmoeten en te kijken naar wie er allemaal spelen. En ik was vorig jaar ook wel verrast dat er echt heel veel goede mensen waren. Dus
0: het wordt
3: veel talent in Bildhoven.
0: Dus, zeker, je moet er gewoon zeker komen. Zeker. En het is niet eens dat alle talent op het zomerfeest staat. Want er zijn heel veel artiesten wat dat betreft. Dus dat maakt het wel ontzettend leuk. Heb je ook, als je voordat je optreden start om 2:00, is er natuurlijk ook allerlei dingen. Krijg je daar nog iets van mee? Heb je daar nog tijd voor? Of is het tot aan de show dat je focus ligt op het optreden?
3: Ja, in principe wel. Ja, want het is toch, dat geeft meer rust in je hoofd. En dat ik dan wel. 5 juli, dat wil ik ook nog graag zeggen, treed ik op bij het Zeeplab, een nieuwe gein. Dan ben ik, het is echt een uur samen met Johan Fransen. Dat is ook wel echt hartstikke leuk. En dan vertel ik wat meer verhalen erbij. Daar heb ik natuurlijk geen tijd voor op het podium. Ik zal wel wat vertellen, maar ik kan het minder vertellen dan. Ik heb er minder tijd voor dan wanneer ik in het Zeeplab ben. En dan is het gewoon belangrijk als je zo'n optreden hebt, dat alles gewoon even goed neer wordt gezet. En dat je even met degene die de muziek regelt, dat allemaal goed gaat. En dat geeft ook gewoon rust. En dan is het ook gewoon, gewoon relaxed. Want ik vind, voor mij staat bovenaan, ik moet het zelf ook gewoon echt leuk vinden om te doen. Dus ik ben het punt voorbij dat ik er enorm veel stress van heb. Want vroeger kon ik de nacht niet voor in ieder geval slapen. Maar dat heb ik niet meer, gelukkig. Dus het is nu gewoon leuk. Ik word er heel blij van. Ja. En ik hoop jullie ook. als jullie komen.
0: Ik ben erbij. Ik ben er sowieso bij. Ook vanwege dat ik moet jureren voor The Voice of The Beeld. Dat hebben onze muzikale vrienden die wij delen wel geregeld. Dus ik ben er sowieso bij. Want ik een muziekfeest in De Beeld, daar moet ik bij zijn.
3: Natuurlijk.
0: Zeker alleen al als maker van dit programma. Dus het is goed dat je ook inderdaad... wat was het nou? 5 juli zei je?
3: 5 juli. 5 juli om 4 uur bij Zeeplab in Nieuwegein. Hele rare locatie eigenlijk, maar wel heel leuk.
0: Ja, ik ken die locatie. Ik ga dit opnemen in mijn concertagenda. Ik ga het in die week vooraf ga ik het nog even noemen. Want dat is lokaal voor ons. Dus.
3: Ja, ze zijn aan het opstarten en heb ik de indruk. En,
0: wat een leuke plek.
3: Is dat
0: met kaarten? Kunnen die mensen nog kaarten krijgen als die er zijn?
3: Dat is een goede vraag. Het is in ieder geval volgens mij 5 gulden entree of zoiets.
0: Oké, maar dat is aan de deur gewoon.
3: Ja,
0: gewoon mensen, het is gewoon doorloop. Oké, en is er nog meer? Want je hebt al aangegeven natuurlijk, Mijn Stad wordt begeleid. Of is deel van een serie nummers die uitkomen.
3: Ja.
0: Hoe is de tijdlijn daarvoor?
3: Eigenlijk zijn die andere 5 nummers bijna allemaal. Verwacht ik eigenlijk dat die volgende maand afkomen. En afkomen betekent dat ze klaar zijn om gemasterd te worden. En masteren, dat is weer een speciaal proces dat het goed klinkt op de radio. En daar heb je, dat is een bepaalde techniek. En ik heb een masteraar in Amerika zitten. En dan wordt het allemaal naartoe gestuurd.
0: En dan duurt het nog even. Dan duurt het nog even voor de release er
3: zeker,
0: is.
3: Zeker. Nou, ik zal het niet tegelijkertijd doen. Want ik probeer wel wat tijd tussen elk nummer in te laten.
0: Ja.
3: En wat er nog wel in de pijplijn gaat komen, is dat ik een album met Nederlandse nummers ga maken.
0: Oeh,
3: dus een verzameling van wat ik al heb. En want er komt ook een nieuw Nederlands nummer aan. Een van die nummers is ook een Nederlands nummer. En dat vind ik zo, die is heel mooi geworden ook. Dus ik vind het wel leuk om ook één album alleen met Nederlandse nummers te hebben.
0: Waar kunnen mensen die hier meer over willen weten dit nog in de gaten houden?
3: Zeker weten. Als jullie geïnteresseerd zijn, uiteraard sta ik gewoon op Instagram en Facebook. Zoek op Jellyso Music of Jellyso Muziek in het Nederlands. Ik kon het helaas niet anders doen in Facebook. En ik heb uiteraard een website en daar staat het meeste op jellyso.com. Dus jellyso.com en Jellyso is met 1 L.
0: Ja, even wat belangrijk voor de spelling, mensen. Dat staat ook verkeerd op het fiche van het zomerfeest. Schaam je wil. Dat ook meteen afgetikt. Jellyso, bedankt dat je hier was. Het was weer een genot. Zeker
3: dankjewel
0: ook om je nieuwe nummer te kunnen spelen.
3: Ik hier het mocht komen toelichten.
0: Altijd. En
1: deze week nieuw
0: is Mus daarmee. Kwam afgelopen New Music Friday uit. En is lokale artiest en is nu op Roulette FM.

0: Concertagenda.
1: Ja. Hebben we, dit is echt de vloek van de afgelopen tijd. Veel te weinig tijd voor de concertagenda. We gaan het toch eventjes doen. Niet voordat ik het eigenlijk ook genoemd heb, want het open mic overzicht, dat gaat er zeker even met raam uit. Volgende week kom ik er even met je op terug. Dan ga ik je uitgebreider vertellen wat er allemaal heeft plaatsgevonden. Nou ja, we hebben het wekelijks tegenwoordig. Je weet, de wekelijkse dingen zijn nog steeds het geval. Tipje misschien? Morgen is in Tivoli-Vredenburg is er namens de Kreukelzone weer een mooi optreden van op de Vredenburg Open Stage. En dat is met Schamele Troost. Ja, en dat komt nog, dus dat wilde ik je meegeven. En ook op de Open Stage op 21 juni, dus zondag, een nieuwe editie van Rabo Open Stage Klassiek. Met lokale artiesten Athanasia en Eleni Korn. Een stukje klassieke muziek.

0: Enzymix is... nee, dat komt straks op.
1: Dat is nu al rond.
0: Afstudeerconcerten. Daar zijn er heel veel van. Ik weet al waarom ik zo verwarrend vind. Het staat zo hard. De afstudeerconcerten. Er zijn nogal veel van, namens Herman Brood Academie, een HKU en dergelijke. Allerlei lokaal talent, want zijn afstudeerconcerten heeft. En er hebben we al een aantal van genoemd. Daar ga je er zeker ook meer nog van zien. De site van het HKU onder andere staat een mooi overzicht over wat er allemaal plaatsvindt. Dus dat is ook misschien even een tipje. Wat er verder nog is, is Azy Manzilla, ook wel bekend als El Azy. Lokale artiest die lekker een beetje ja, Latin-achtige sound heeft. En hij treedt op vanavond om 11 uur in het Oude Pothuis. Dan morgen om 12:30, dus een beetje rond lunchtijd in Cloud 9 Tivoli. Voor alle duidelijkheid, in Utrecht dus is weer een lunchconcert in de categorie jazz met lokale artiest Iris Jenster. En verder in het HKU Conservatorium, specifiek in de Vetener van de Vlissingenzaal, is weer een speciaal concert. En deze keer met Michelle Alodia Sabrina. Die heeft er afstudeer bachelor recital dingetjes. Vanaf 8 uur 's avonds tot 9 uur is dat. Dan gaan we naar het Molenland in Meidrecht. Daar is een festival, het AJOC Festival. Dat is 3 dagen lang, van vrijdag, zaterdag en zondag. Met heel veel artiesten. Check even de site voor welke artiesten er allemaal zijn. Maar eventjes om je idee te geven. Onder andere Martijn Visser is er aanwezig. En dat is dan lokaal. En in de categorie een beetje aparte naam, maar toch wel leuk om even te noemen. Waterproof Shampoo is er ook blijkbaar aanwezig. Ken het niet? Maar als je er meer over wilt weten, moet je even naar AJOC gaan aankomend weekend. Check wel even dan welke artiesten wanneer optreden. Verder hebben we in de AQ morgenavond om 8:30 Entering Your. En dat is de albumrelease van Centerpiece Colored. En lokale band. En ze brengen ook goede support mee in de vorm van Sultan en Citrus Blossom. Allemaal lokaal in de AQ vanaf 8:30. In de NAR is er From Beyond. Met 2 lokale DJ's. Janne, Utrechtse talent en Beum. En Beum speelt back-to-back met Arroy D. Van 11 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts kun je helemaal los in en naar op die DJ's. Ja, Paloma, iedere dag is daar live muziek. En zaterdagochtend is daar onder andere El Azy. Daar heb je hem weer. En iets later op de dag van 2 tot 11 in Betonthee is een Summer Jam. Met heel veel artiesten. Check de site van Betonthee om het volledige lijn te kijken. Maar onder andere bijvoorbeeld lokale DJ's als Leray, 36 Frames en Mokrosoft en Ada zijn aanwezig. Verder hebben we zaterdag 20 juni van 8 uur tot 9:15 in de Nijverheid weer een editie van Fabriek Klassiek. En deze keer is de lokale Utrechtse pianist Martin Oei daarbij aanwezig. In Echo is weer een nieuwe editie van Club Echo. Zaterdagavond van 11:30, dus let op, 's avonds laat tot 4 uur s'nachts. Of 's ochtends, net hoe je erin zit. Met onder andere lokale DJ's Volpevekke en Raga. Ik zit wel lekker in artiesten die je moeilijk kan uitspreken vandaag. Dan gaan we naar zondag slaan we eventjes over, denk ik. In dit geval, want zoveel tijd hebben we niet. We gaan meteen naar de dinsdag. Want in Tivoli, in de omloop van de grote zaal, is weer zo'n dinsdagochtendconcert van 11 uur tot 12 uur. Je moet opstaan op een vroeg tijdstip, maar dan krijg je wel Louise, met dubbel L aan de voorkant, aanwezig. Ja, dat kan ik je zeker aanraden om 's ochtends vroeg je bed voor uit te komen. Dinsdagavond laat is er in het Oude Pothuis weer een jam night onder leiding van Reijer Wildeman, lokale held. Om 11 uur kan je naar hem luisteren. Op woensdag ook in Tivoli, in Cloud 9, vanaf 7:30 tot 10 uur 's avonds, Rosa's Propaganda. Lokale band met als support Nawalis. Ik zei al, we zitten lekker in artiesten die ik moeilijk vind om uit te spreken. Woensdag 24 juni van 7:30 tot 11 hier in de beeld rijdt Koor Vals en Gemeen rond. En die brengen op diverse adressen 2 nummers ten gehore. Je kon je opgeven, ik weet niet of je, misschien kan je nog steeds bij info@valsengemeen.nl je nog steeds opgeven om iemand in vorm van 2 nummers serenades door Vals en Gemeen te laten brengen. En je kan daar zelf ook nog, als je goed oplet, publiek bij zijn. En dan komen we terug bij de Echo. Want om 8:15 is daar straks weer een nieuwe editie van Domgaan. Met onder andere Siki en Dienst. Dat is dus volgende week 25 juni. En daar ga ik misschien nog wel even iets van laten horen volgende week. En dat is even een versnelde versie van de concertagenda. Ik ga meteen ook afscheid van je nemen en je richting het nieuws slingeren. Ik wil je bedanken voor dat je luistert. Wil je alles terugluisteren? Dat kan. De muziek is terug te vinden in de Spotify-lijst. Dan ga je naar mijn account, Jordy van Hangen. En dan zoek je onder openbaar afspeellijsten de Roulette FM lokaal kabaal playlist op. En dan vind je alle muziek netjes op een rijtje. Mits natuurlijk beschikbaar. Verder hebben we natuurlijk ook nog op de site van Roulette FM de interviews en de content. Dat wordt binnenkort zout. Kan zijn dat het een beetje achterloopt. Check ook de site van zout uiteindelijk in de toekomst. Hè, want daar gaan we heen. En morgen, ik hoop dat Ruben er weer is. Van 7 tot 9. Hij brengt alle sport en zijn blik op het weekend. Nou, dan zijn we er wel zo'n beetje. Nogmaals, ik ga jou bedanken voor het luisteren. Als je zo op pad gaat, veel plezier. Als je blijft luisteren naar Roulette FM, dan komt het helemaal goed. En als je zo gaat slapen, dan wens ik je alvast wel trusten. Ja, en ik ga je kennis laten maken met Rosa's Propaganda. Lokale band dus. Het is een beetje een apart geluid en een heerlijk afsluiten. Deze tussen sterren en systemen. Ook nog best wel nieuw wat dat betreft. Fijne avond.
2: Geluid uit jouw regio.

0: Garage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl. Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
7: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
6: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
8: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
6: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
9: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Wijk bij Duurstede en het COA hebben definitieve afspraken gemaakt over de opvang van maximaal 75 asielzoekers. De sporthal op sportcomplex Mariënhoeve wordt tot uiterlijk 1 september gebruikt als opvanglocatie. Het COA geeft aan dat de locatie 24 uur per dag beveiligd wordt met camera's en de inzet van beveiligers. Ook komt er een telefoonnummer dat altijd bereikbaar is voor omwonenden. Voor de bewoners van de noodopvang worden er dagelijks activiteiten georganiseerd. De gemeente meldt dat al 130 vrijwilligers zich hiervoor hebben ingeschreven. Een definitieve datum waarop de asielzoekers komen is nog niet bekend. Uiterlijk op 1 september is de sporthal weer beschikbaar voor de sportclubs en scholen. De gemeente levert uiterlijk eind 2026 een evaluatie waarin gekeken wordt naar veiligheid, leefbaarheid en de samenwerking tussen betrokken partijen. Vandalen van Palestine Action Nederland hebben het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht dinsdagavond beklad en vernield. Op Instagram hebben ze beelden van de gewelddadige actie gedeeld. Zo is te zien dat de vandalen met veel kracht oranje verf tegen de ingang van het gebouw op Utrecht Science Park gooien. Ook worden brandblussers tegen de ruiten gesmeten en met een hamer wordt er op de ruiten van de ingang geslagen. Volgens de politie is uit onderzoek gebleken dat het om een groep van 5 in het donker geklede personen ging. De Universiteit Utrecht gaat aangifte doen van de vernielingen. En sport, hockey, de Italiaanse international Davide Arosio speelt komend seizoen bij SCAC Heren 1. De 25-jarige spits komt over van het Belgische Heracles. Arosio speelde 33 interlands voor Italië. Verder speelde hij bij topclubs in zijn vaderland, in Spanje, Argentinië en Engeland. Hij zegt trots te zijn om met SCAC nu in de Nederlandse hoofdklasse te kunnen spelen. Volgens hem de sterkste hockeycompetitie ter wereld. Het bestuur van de Bilthovense hockeyclub meldt dat Davide Arosio vanwege zijn ervaringen ook als trainer de coaching van JO 14-1 onder zijn hoede neemt en ook voor andere teams in de opleidingslijn trainingen zal gaan verzorgen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
9: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
8: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
10: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
8: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangifte te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Deze week in de Vierklank, week voor de gezonde jeugd van start. 100 jaar waterpolo bij BZC Brandenburg en open dag voedselbank goed bezocht. De Vierklank, wekelijks in uw brievenbus.
0: In de buurt. Roulette FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanuit de Bild is dit
0: Roulette FM.
3: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.